0: Want bij één persoon vaststaat dat het om het virus ging. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er aan boord nog 4 mensen ziek. Eentje met ernstige symptomen, de andere 3 met milde symptomen. Er zijn 149 mensen aan boord, onder wie ook 2 Belgische toeristen. Volgens Helene Goesaert is er geen paniek aan boord, maar is er wel bezorgdheid.
1: Kijk, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje, letterlijk. We weten dat er een virus aan boord is / was. We weten wat de gevaren zijn, we beseffen wat de gevaren zijn, dus we geven iedereen wel de ruimte. Is er paniek? Nee, absoluut niet. Is er een zekere ongerustheid? Ja. Maar iedereen beseft dat het enige wat we kunnen doen, wachten is.
0: Hantavirus kan op de mens worden overgebracht door knaagdieren zoals muizen en ratten. Symptomen zijn koorts, buikpijn, bloedingen en nierfalen. De 2 dodelijke slachtoffers van de aanrijding in de Duitse stad Leipzig zijn een 63-jarige vrouw en een 77-jarige man, beide Duitsers. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Maandag rond 16:45 in de namiddag is een 33-jarige Duitser met zijn auto ingereden op meerdere mensen in het centrum van de stad. De politie kon hem oppakken toen hij nog in zijn auto zat. Volgens de autoriteiten reed hij moedwillig mensen aan en verkeerde hij in een psychisch verwarde toestand. Er zijn ook zeker 3 gewonden. Containerrederij Maersk bevestigt dat een Amerikaans schip door de straat van Hormuz is gevaren. Het gaat om de Alliance Fairfax, een transportschip dat vaart onder de Amerikaanse vlag voor Maersk. Het schip kreeg begeleiding van het Amerikaanse leger en de doorvaart is zonder incidenten verlopen. Afgelopen weekend kondigde de Amerikaanse president Trump aan dat het leger zou helpen om schepen door de geblokkeerde straat van Hormuz te begeleiden. Volgens Iran kan dat alleen in overleg met de Iraanse autoriteiten en zouden schepen die de zeeengte toch doorvaren beschoten worden. Vannacht is het op heel wat plaatsen droger, al vallen er in het centrum van het land wel nog wat buien. Minima de komende uren rond 10 graden. Straks trekt er opnieuw een regenzone over, maar in Vlaanderen blijft het meestal droog tot de avond en dan dus veel neerslag. Temperaturen overdag tot 16 graden. Woensdag nog veel wolken en kans op wat lichte regen bij maximaal tot 14 graden. Ik wens je nog een rustige nacht, meer over een uurtje en ook altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Nee, schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
1: Ah, super. Allee.
0: Ja, ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
1: Ah, dan is het gewoon.
0: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
1: Oh, deze zijn van eraf, blijkbaar.
0: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.

0: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
1: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beautycadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
2: Ons nieuw keuken. Totaal geen stress gehad. Grando heeft echt alles uit onze handen genomen. Wij moesten alleen maar kiezen.
3: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
4: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder één merk.
5: Grando.
6: VRT Radio BNE Live.

0: met Matthijs Bijlens. De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over energiemaatregelen, het drinkwaterplan en de begroting. Een uitgebreide toelichting geeft de minister-president pas vanochtend, maar er is al wel wat bekend. Wat de energie betreft worden er meer middelen uitgetrokken om mensen te helpen energiezuinig te bouwen of te renoveren. En er komt extra begeleiding voor gezinnen om hun energiefactuur te verlagen via energiescans. Daarnaast is er ook een akkoord over het drinkwaterplan van minister van Omgeving Joop Broens. Dat moet een antwoord bieden op de vervuiling van het drinkwater in West-Vlaanderen door de landbouw. De vervuiling moet teruggedrongen worden naar de Europese norm, maar dat is volgens de Vlaamse regering nog niet haalbaar op dit moment. Tot 2029 is een afwijking van de norm toegelaten in een aantal West-Vlaamse drinkwaterstations. Om de Vlaamse begroting te doen kloppen, wordt 1 op de 3 vertrekkende Vlaamse ambtenaren ook niet vervangen. De Vlaamse regering zat al 3 keer samen over deze dossiers en ook gisterenavond duurde het allemaal een pak langer dan verwacht. Het was toch een zware bevalling en Matthias Diebendalen erkent dat.
1: Volgens mij is het geen probleem dat we er lang over doen, zolang we op het einde van de rit maar een degelijk akkoord bereiken. En daar slagen we keer op keer in. Het is wel jammer dat er dan zeer veel ruis in de rand ontstaat die anders doet vermoeden of wat dan ook. Maar ik ben blij dat we keer op keer doorgeraakt zijn.
0: In Colombia zijn maandag 12 mijnwerkers vast te komen zitten aan ontploffing in een steenkoolmijn. 3 arbeiders slaagden erin op eigen kracht de mijn te verlaten. 12 anderen zijn vermist. Volgens de lokale gouverneur was een ophoping van gas de oorzaak van die ontploffing. De mijnwerkers waren op het moment van de ontploffing aan het werk op een diepte van ongeveer 600 meter. De mijnen in Colombia hebben geen goede veiligheidsreputatie. Vooral in illegale mijnen gebeuren er regelmatig ongevallen. Acteurs Blake Lively en Justin Baldoni zullen elkaar dan toch niet tegenkomen in de rechtszaal. Ze hebben hun juridisch geschil bijgelegd en een schikking getroffen. De twee raakten in conflict met elkaar na de opnames van de film It Ends With Us. Blakely beschuldigde Baldoni ervan dat hij haar had lastiggevallen tijdens de opnames van die film en dat hij nadien een lastercampagne had opgezet tegen haar. Baldoni reageerde met een aantal tegenklachten. Het is een van de meest bitsige ruzies in Hollywood van de afgelopen jaren. In een gezamenlijk statement zeggen de twee nu dat ze hopen dat iedereen verder kan met respect voor elkaar. Ook online. Het weer dan nog. Vannacht op heel wat plaatsen droger. Al vallen er nog wel wat buien in het centrum van het land. Minima rond 10 graden de komende uren. En straks krijgen we opnieuw een regenzone over ons heen. In Vlaanderen blijft het meestal droog tot de avond. En dan dus veel neerslag. Temperaturen tot 16 graden overdag. Ook woensdag nog veel wolken en kans op lichte regen. En dan maximaal tot 14 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws.

En hier dan de spurt voor de negende plaats, dames en heren. Met Eddy Plankaert die het haalt voor Mathieu Hermans, Van der Aarde, Van der Poel en Jeff Liekes. Kom op jongens, pas op, laat me even door.

0: Goedenacht, VRT Nieuws met Matthijs Bijtens. De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over energiemaatregelen, het drinkwaterplan en ook de begroting. Een uitgebreide toelichting geeft de minister-president pas dinsdagochtend, maar er is al wel wat bekend. Wat energie betreft worden er meer middelen uitgetrokken om mensen te helpen energiezuinig te bouwen of te renoveren. En er komt extra begeleiding voor gezinnen om hun energiefactuur te verlagen via energiescans. Er is daarnaast ook nog een akkoord over het drinkwaterplan van minister van Omgeving Jo Broens. Dat plan moet een antwoord bieden op de vervuiling van het drinkwater in West-Vlaanderen door de landbouw. Die vervuiling moet teruggedrongen worden naar de Europese norm, maar dat is volgens de Vlaamse regering nu nog niet haalbaar. Tot 2029 is een afwijking van de norm toegelaten in een aantal West-Vlaamse drinkwaterstations. Om de Vlaamse begroting te doen kloppen, wordt maar 1 op de 3 vertrekkende Vlaamse ambtenaren vervangen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er mogelijk 7 besmettingen met het Hantavirus op het schip voor de kust van Kaapverdië. 2 besmettingen zijn al door een laboratorium bevestigd. 3 mensen zijn intussen overleden, waarvan het bij 1 persoon vaststaat dat het om het virus ging. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er aan boord nog 4 mensen ziek, eentje met ernstige symptomen, de andere 3 met eerder milde symptomen. Er zijn 149 mensen aan boord van dat schip, onder wie ook 2 Belgische toeristen. Volgens Helene Goesaert is er geen paniek aan boord, maar er is natuurlijk wel bezorgdheid, zegt ze.
1: Kijk, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje, letterlijk. We weten dat er een virus aan boord is / was. We weten wat de gevaren zijn. We beseffen wat de gevaren zijn. Dus we geven iedereen wel de ruimte. Is er paniek? Nee, absoluut niet. Is er een zekere ongerustheid? Ja. Maar iedereen beseft dat het enige wat we kunnen doen, wachten is.
0: Hantavirus kan op de mens worden overgebracht door knaagdieren zoals muizen en ratten. Symptomen van het virus zijn koorts, buikpijn, bloedingen en ook nierfalen. In China zijn minstens 21 doden gevallen na een ontploffing in een vuurwerkfabriek. Er zouden ook al zeker een 60-tal gewonden zijn. Het ongeval gebeurde maandagnamiddag in de provincie Hunan in centraal China. Bijna 500 reddingswerkers zijn ter plaatse. Volgens het Chinese staatspersbureau heeft de president ook al een grondig onderzoek naar de ramp bevolen. Het weer nog, het is op de meeste plaatsen droog, maar hier en daar valt nog een bui. Minimaal rond 10 graden de komende uren. Straks is het meestal droog tot de avond, dan krijgen we veel neerslag en maximaal overdag tot 16 graden. Ook woensdag nog veel wolken en kans op lichte regen dan, met maximaal tot 14 graden. Ik wens je nog een fijne nacht of ochtend. En meer nieuws vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

thuis met het kafaar. Gesuis in mijn oren, jeuk in mijn haar. Alleen in bed, de lakens schoor. Kan niet slapen, ik zit erdoor. Ik steek er eentje op, nee. Het pakje leeg, op van de zenuwen. Overal Kleenex en leeg goed. Ik ben alleen, heel alleen. De circusstraat is uitgeblust. Een man die wel een laatste lust. Krak zegt het glas op de pannetum. Ik veeg het op, ik snij mijn hand. Vlug ontsmetten, de muren bewegen. Alcohol, ik kan er niet tegen. In alle hoekjes, aan alle kantjes zie ik

0: 6 uur 's ochtends, ik moet op pad voor een cognac of koffie zwart. Ik rijd door het rood, een agent. Het is beter dat ik kalm ben. Wat Dalida in stilte doet, roept zondagsblad in de ochtendgloed. Ik zet mijn eend een beetje vreemd.
1: Hela, hela, wat is dat dan?
0: Dicht bij de post, een kleine bar. Ik glij naar binnen, zet me daar. Achterin met loesjes, smoe, vier heren, pokeren, kil en koel. In dat hoekje, naar ik meen, zo mooi, zo blond en zo alleen. Champagne, zegt ze, ik wil best. 500, zegt ze, het is al wat me rest.
1: En hoe gingen jullie daar naartoe?
0: Mijn wagen, het was zelf een liedje nog op de radio.
1: Ja.

0: van de verkalking.
1: 7 uur, het hotel. Ik betaal, maak het kort. Waar is mijn geld? Het is ambetant, het is slecht gesteld. Comediant, de mond is rood, blonde stoot. Cross your heart van de bruid. Stekend wit op bruine huid. De nylonkousen glijden uit. Haar nagels krijsen, dat smaakt. De luiken rammelend, bed dat kraakt. Allebei alleen, de lakens goor. Mijn vingers glijden overal door. Ze doet alsof, ik voel me een sul. Haar blauwe ogen staan op nul. Maar de zakenvrouw in dat kille blauw.

leef slechts op bevel. Ik heb mijn zegje nog niet gezegd.

we'll meet tomorrow. We've got tonight, babe. Why don't you stay?

0: Dorso!
1: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
0: Ja, sinds ik op een Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en aanbevolen door experten.
1: Echt?
0: Ja, dat is niet toevallig dat klanten Dorso een 9,4 op 10 geven.
2: Dorso, ergonomisch slapen. Profel.
3: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
4: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
3: Op en top, professioneel. Met de pro van Profel. Dat beloven wij.
4: Ah.
2: Profel.
3: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
5: VRT Radio BNE Live.

0: uur Goedemorgen, VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. De Vlaamse regering heeft gisteravond laat een akkoord bereikt over energiemaatregelen, het drinkwaterplan en de begroting. Straks komt er meer uitleg op een persconferentie, maar enkele dingen zijn al bekend. Wat energie betreft worden er meer middelen uitgetrokken om mensen te helpen om energiezuinig te bouwen of te renoveren. En er komt extra begeleiding voor gezinnen om hun energiefactuur te verlagen via energiescans. Wat het drinkwater betreft wordt er tot 2029 een afwijking van de norm toegelaten in een aantal West-Vlaamse drinkwaterproductiecentra. Daarna moet de vervuiling er wel teruggedrongen worden tot de Europese norm. En om de Vlaamse begroting te doen kloppen, wordt nog maar 1 op de 3 vertrekkende Vlaamse ambtenaren vervangen. De Vlaamse regering zat 3 keer samen over de knelpuntdossiers en ook de vergadering gisteren duurde een pak langer dan verwacht. Minister-president Matthias Diependalen reageerde al kort.
1: Goh, het zijn 3 zware dossiers, technisch ook zeer ingewikkeld. Maar ik heb dat al verschillende keren gezegd. Volgens mij is het geen probleem dat we er lang over doen, zolang we op het einde van de rit maar een degelijk akkoord bereiken. En daar slagen we keer op keer in. Het is wel jammer dat er dan zeer veel ruis in de rand ontstaat die anders doet vermoeden of wat dan ook. Maar ik ben blij dat we keer op keer doorgeraakt zijn. Zeker in belangrijke dossiers die voor de Vlaming wel degelijk een groot verschil kunnen maken.
0: Een jongeman van 23 krijgt 20 jaar cel voor doodslag op een jongen van 15. Dat heeft een assize jury beslist. De dader bracht het slachtoffer in september 2021 met een bajonet om het leven in Oostkamp in West-Vlaanderen. 8 andere vrienden van de dader zijn veroordeeld voor schuldig verzuim door na het incident weg te vluchten. Zij krijgen een werkstraf, een celstraf met uitstel of een geldboete. In Duitsland zijn de 2 dodelijke slachtoffers van de aanrijding in Leipzig gisteren namiddag geïdentificeerd. Het gaat om een 63-jarige vrouw en een 77-jarige man, beide met de Duitse nationaliteit. Een 33-jarige Duitser reed gisteren met zijn auto in op mensen in het centrum van de stad. De politie kon hem oppakken toen hij nog in zijn auto zat. Volgens de autoriteiten reed hij moedwillig mensen aan en handelde hij alleen. Zijn motief is nog niet duidelijk. En Oekraïne heeft een staakt het vuren aangekondigd vanaf 6 mei. Dat heeft de Oekraïnse president Zelensky gemeld via X. Voorwaarde is wel dat er ook van Russische kant geen raketten of drones worden afgevuurd. Eerder had Rusland zelf een staakt het vuren afgekondigd voor 8 en 9 mei, enkele dagen later dus. Rusland viert op 9 mei de overwinning op Nazi-Duitsland. Al zullen er dit jaar geen tanks of groot wapengeschut meerijden in de parade in Moskou. Het is afwachten of beide landen hun staakt het vuren nog op elkaar gaan afstemmen. Vandaag overdag meestal droog tot de avond. Dan krijgen we veel neerslag, temperaturen tot 16 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: is 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. De Vlaamse regering heeft gisteravond laat een akkoord bereikt over 3 knelpuntdossiers. De energiemaatregelen, het drinkwaterplan en de begroting. Straks geeft de regering daar meer uitleg over op een persconferentie. Maar Stijn de Vaart, er zijn wel al een aantal dingen bekend. Hè?
1: Ja, over energie bijvoorbeeld. Er komen meer middelen voor mensen die energiezuinig willen bouwen of renoveren. Er komt ook meer begeleiding voor gezinnen over hoe ze hun energiefactuur kunnen verlagen. Wat het drinkwater dan betreft, in West-Vlaanderen mag het drinkwater nog tot 2029 afwijken van de norm. Nu zitten er in bepaalde drinkwaterproductiecentra in die provincie 10 keer zoveel schadelijke triazolen in het water dan de Europese norm toelaat. Triazolen zijn stoffen afkomstig uit de landbouw. Dat moet dus fors verminderen, maar pas over 3 jaar. En dan nog de Vlaamse begroting. Ambtenaren die vertrekken of met pensioen gaan, zullen vanaf juli maar voor een derde vervangen worden. Om 11 uur weten we hier meer over tijdens een persconferentie.
0: Oké, Stijn, dankjewel voor het overzicht. De Vlaamse regering zat 3 keer samen over die dossiers en ook de vergadering gisteren duurde langer dan verwacht. Minister-president Matthias Diependalen reageerde al kort op het bereikte akkoord.
2: Het zijn 3 zware dossiers, technisch ook zeer ingewikkeld. Maar ik heb dat al verschillende keren gezegd. Volgens mij is het geen probleem dat we er lang over doen, zolang we op het einde van de rit maar een degelijk akkoord bereiken. En daar slagen we keer op keer in. Het is wel jammer dat er dan zeer veel ruis in de rand ontstaat die anders doet vermoeden of wat dan ook. Maar ik ben blij dat we keer op keer doorgeraakt zijn. Zeker in belangrijke dossiers die voor de Vlaming wel degelijk een groot verschil kunnen maken.
0: Een wolkbreuk heeft gisteravond wateroverlast veroorzaakt in het centrum van het land. Onder meer in Herend, Tremelo en Heist op den Berg waren er meldingen van ondergelopen kelders en straten waar het verkeer omgeleid moest worden. In die gemeente kwam de brandweer ook ter plaatse om bijvoorbeeld kelders leeg te pompen. In Duitsland zijn de 2 dodelijke slachtoffers van de aanrijding in Leipzig gisteren namiddag geïdentificeerd. Het gaat om een 63-jarige vrouw en een 77-jarige man, beide met de Duitse nationaliteit. Een 33-jarige Duitser reed gisteren met zijn auto in op mensen in het centrum van de stad. De politie kon hem oppakken toen hij nog in zijn wagen zat. Volgens de autoriteiten reed hij moedwillig mensen aan en handelde hij alleen. Zijn motief is nog niet duidelijk. Bij het incident vielen ook meerdere gewonden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO zijn er mogelijk 7 besmettingen met het Hantavirus op het cruiseschip voor de kust van Kaapverdië. 2 besmettingen zijn al bevestigd. 3 mensen zijn intussen overleden, waarvan het bij 1 persoon ook vaststaat dat het om het virus ging. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er aan boord nog 4 mensen ziek, eentje met ernstige symptomen, de andere 3 met milde symptomen. Er zijn 149 mensen aan boord, onder wie ook 2 Belgische toeristen. Volgens Helene Goesaert is er geen paniek aan boord, maar wel bezorgdheid.
3: Kijk, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje, letterlijk. We weten dat er een virus aan boord is / was. We weten wat de gevaren zijn, we beseffen wat de gevaren zijn, dus we geven iedereen wel de ruimte. Is er paniek? Nee, absoluut niet. Is er een zekere ongerustheid? Ja. Maar iedereen beseft dat het enige wat we kunnen doen, wachten is.
0: Het Hantavirus kan op de mens worden overgebracht door knaagdieren zoals muizen en ratten. Symptomen zijn koorts, buikpijn, bloedingen en nierfalen. Vanochtend nog kans op wat nevel of mist. Later op de dag blijft het dan op veel plaatsen droog. Maar tegen vanavond opnieuw veel neerslag in het centrum van het land. Maxima tot 16 graden. Morgen nog altijd regenachtig, maar wel droger in het westen en nog 14 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Dankjewel, Lode. Radio Bene. Een fijne dinsdagmorgen. Het zijn die van Doe Maar die de eerste muzikale bom van de dag mogen droppen. Met 1 doel, je klaarwakker krijgen. Welkom.
5: Radio Bene, klaarwakker.
6: Herbert Verhaag.

De bom van Douma staat hoog in de Radio BNE Meezingers 500. Vanaf 9 uur tellen Vanessa en Lars verder af. En af en toe geven ze ook een DHB Plus radio weg. Haha.

Vorige week overleed Nedra Telly Ross, het laatste overlevende lid van de Ronettes. En daar verscheen een mooi artikel van op VRT Nieuws, met ook een link naar de videoclip van Be My Baby. Het is 9 minuten over 6.

Peters over zijn eerste kleinkind. Ons eerste, Mona, is vandaag een jaar. En het zal heel herkenbaar zijn wat ik zal zeggen. Dat jaar is voorbij gevlogen. Volgende week vindt het Songfestival plaats in Wenen. En Primo maakt van de gelegenheid gebruik om eens in te zoomen op de Europabeker voor zangvoordracht, ook wel het Knokkenfestival genoemd. Tussen 59 en 73 streek de Europese muziekwereld jaarlijks neer in het Casino van Knokke. Enkele namen, Julio Iglesias, Udo Jürgens, Engelbert Humperdinck, Roger Whittaker, allemaal artiesten die er ooit bij waren. Marijn de Valk, die deed mee in 66 als Marino Falco. Hij was toen 15 en had iets voor met Engelbert Humperdinck. In het toilet van de nachtclub onder het casino stonden ze samen te plassen. Engelbert die legde zijn hand op de schouder van Marijn om zich overeind te houden. Marijn die stond ook wat te zwengelen, ze waren dus goed in de wind. En op zeker moment voelde Marijn de spatten van Engelbert Humperdinck op zijn nieuwe lakschoenen. Je hoort het goed, Engelbert plaste op de schoenen van Marijn de Valk. Ah wel, merci.

Ilse de Lange heeft met haar partner een eigen studio thuis. En daarin brouwt ze sinds kort haar eigen liedjes. Get It Right is haar nieuwe single. En bij onze Noorderburen is ze opnieuw begonnen als coach in The Voice of Holland.

Marva, en als jij door iets of iemand met een Oompala Papero gevoel bent opgestaan, dan mag je dat altijd delen met ons via het Radio Bene kanaal op VRT Max. Jouw bericht verschijnt al meteen op mijn scherm hier in de Radio Bene studio. Probeer het eens uit en gebruik die reageerknop.

Mixed emotions. De mixed brochette zie ik niet meteen op de barbecue arriveren vandaag. Het weer is wat aan de wisselvallige kant. Hè. Tekst en uitleg krijgen we rond 7:15 van onze weerman.

zondagochtend nog hoorde ik Lies live in de Zoete Inval hier op Radio Bene. Zo straf had ik haar nog nooit uit de hoek horen komen. Een voorsmaakje van de tour waarmee ze door Vlaanderen trekt. Eerste halt is 12 juni, de Stadsschouwburg in Antwerpen. 6:01 ondertussen en al een paar uitzonderlijke verkeersproblemen. Op de E17 van Antwerpen naar Gent moet je opletten voor een defect voertuig in Kalken. En door wateroverlast is in Herent een deel van de Brusselse Steenweg afgesloten. Dat is vlakbij de opritten naar de E314.

Samba van Santana deed je misschien terugdenken aan het eerste zand tussen je tenen aan de Belgische kust. Ja, daar hebben ze een mooi verlengd weekend beleefd. En het zeker op 1 mei zomerse toestanden en een volle beachbar. Het volgende verlengde weekend komt ook al aardig in de buurt. Op 14 mei is het al hemelvaart.

Eigen lof stinkt, maar wel een leuke evergreen. I'm a Wonderful Thing, Baby van Kid Creole en de Coconuts. Het is bijna 7:50. Ligt je eerste boterham daar klaar? Smakelijk!

0: Four Seasons en wat hebben die seizoenen met elkaar gemeen? Ah, het kan al eens wisselvallig zijn, hè, in ons landje. Zoals nu. Dag David, goedemorgen.
1: Goedemorgen Herbert.
0: Hier een grijze start. Is het overal zo?
1: Ja, inderdaad. Dat blijft ook toch wel zo overwegend zwaar bewolkt. Hoe meer richting kust en het noordwesten, hoe groter de kans op wat zonneschijn. Maar dat kan pas in de loop van de namiddag zijn en ook dan is het twijfelachtig. Zeker. De meeste regen in de Ardennen vandaag, ook het oosten van Vlaanderen. Soms wat regen die daaruit valt, dat blijft wel vrij beperkt. Dus niet meer die drasjes die gisteren bepaalde gemeenten toch wel een beetje onder water hebben gezet. En opnieuw het westen, zo goed als droog. Gisteren is er tot ongeveer in Kortrijk een bui gevallen, maar alles wat de westen daarvan lag, niks te zien van neerslag, ook vandaag niet. Temperaturen die schommelen rond een 15, 16 graden. Aan zee is dat 12, 13. Morgen is dat zelfs 11 of 12 in het uiterste westen. 13 zie ik in Kortrijk en dan Gent zit rond 13, 14. Met ook morgen een beetje die tweedeling. Hoe meer naar het westen, hoe droger. Hoe meer naar het centrum en het oosten, hoe natter het is. Grijs weer ook. Donderdag dan is het wel beter. Dan is het eigenlijk meestal of zo goed als droog overal. Een mix van zon en bewolkte perioden. Temperaturen die dan opnieuw wat stijgen naar een 14, 15 graden. Vrijdag periode met zon en wolken en temperaturen die richting 18 of 19 gaan. En dan zaterdag zou de warmste dag worden. Met 22 graden ongeveer in het binnenland. Daar plots weer een opstoot. Wel in de loop van de namiddag kans op regen- of onweersbuien. Hetzelfde voor zondag, maandag en dinsdag mogelijk ook nog een bui in de loop van de dag. Met temperaturen die dan opnieuw wel wat zakken. Hè. Dat gaat, zondag zitten we toch nog in de buurt van 20 graden. 19, 20 graden. Volgende week maandag rond 18 en dan gaat het weer naar beneden. Naar temperaturen tussen 15 en 18 graden ongeveer. Met nu en dan eens een bui die passeert. Dus nog altijd niks echt stabiel. Maar er zijn ook wel warmere momenten in het weekend. Vooral aan begin volgende week. En daarna is het weer normaal of zelfs wat frisser dan normaal.
0: Mm-hmm. Eén iets heb je niet verteld. De temperaturen morgen.
1: Heb ik dat niet gezegd? Nee, dat 11, 12 graden aan zee morgen. En dat we ook rond een 12 of 13 in het binnenland zitten. Ik dacht het gezegd, hè, maar het zou kunnen dat je gelijk hebt. Dus voilà, bij deze dan. Dus morgen is dan de koelste dag van de week. En daarna wordt het weer zachter.
0: Oké, okay, en groeten aan Mitsi. Ik hoor die spinnen.
1: Ja, ze ligt hier vlakbij me. Dus Mitsi is altijd tevreden, weer of geen weer.
0: Tot straks, hè, 7:15.
1: Tot dan.

Wim de Kranen, Breek uit jezelf, staat niet in de Radio BN Meezingers 500. Wel een ander lied van hem. Dat wordt later deze week aangekondigd door Vanessa of Lars. Zij laten jou de hele week meezingen van 9 tot

0: vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
1: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
0: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
1: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
0: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
1: Ja, dat is duidelijk.
0: Ja.
2: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op peugeot.be. Peugeot.
3: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. Radio Bene.
4: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: RT Nieuws met Lode Roels. De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over drie knelpuntdossiers. Een jongeman van 23 krijgt 20 jaar cel voor doodslag op een 15-jarige jongen. En in het voetbal is Zakaria Elouadi bekroond tot beste speler van Afrikaanse afkomst. Goedemorgen. De Vlaamse regering heeft gisteravond laat een akkoord bereikt over de energiemaatregelen, het drinkwaterplan en de begroting. Dat waren drie lastige dossiers. Straks geeft de regering daar een persconferentie over, maar Stijn de Vaart, een aantal dingen zijn nu al bekend, hè?
1: Ja, over energie bijvoorbeeld. Er komen meer middelen voor mensen die energiezuinig willen bouwen of renoveren. En er zouden ook meer gezinnen gebruik kunnen maken van de gratis energiescans. Die krijgen dan tips van een expert om hun verbruik te doen dalen. En dan nog het drinkwater. In West-Vlaanderen mag dat nog 3 jaar afwijken van de norm. Nu zit er in de Westhoek 10 keer zoveel triazolen in het drinkwater dan wat de Europese norm toelaat. Triazolen zijn schadelijke stoffen afkomstig uit de landbouw. En pas vanaf 2029 moet die Europese norm dus opnieuw gehaald worden. Vlaams parlementslid voor Vooruit Simon Beekaert volgt dat dossier al langer en legt uit hoe de Vlaamse regering dat wil doen.
2: Dus als het gaat over triazolen, hebben we afgesproken dat er een verbod komt op het gebruik van stoffen die die vervuiling in de drinkwatergebieden in de Westhoek hebben veroorzaakt. En als er geen alternatief beschikbaar is voor de landbouw, ja, dan zullen er extra bufferstroken moeten worden ingelegd.
1: En dan nog, om die Vlaamse begroting op orde te krijgen, nog dit. Slechts 1/3 van de ambtenaren die vertrekt of op pensioen gaat, zal nog vervangen worden. Om 11 uur weten we meer details op een persconferentie.
0: Oké, dankjewel alvast nu voor het overzicht, Stijn. De Vlaamse regering zat in totaal 3 keer samen over deze knelpuntdossiers. En ook de vergadering gisteren duurde veel langer dan verwacht. Minister-president Matthias Diependalen is tevreden dat er nu een akkoord is.
3: Het zijn 3 zware dossiers, technisch ook zeer ingewikkeld. Maar ik heb dat al verschillende keren gezegd. Volgens mij is het geen probleem dat we er lang over doen, zolang we op het einde van de rit maar een degelijk akkoord bereiken. En daar slagen we keer op keer in. Het is wel jammer dat er dan zeer veel ruis in de rand ontstaat die anders doet vermoeden of wat dan ook. Maar ik ben blij dat we keer op keer doorgeraakt zijn. Zeker in belangrijke dossiers die voor de Vlaming wel degelijk een groot verschil kunnen maken.
0: Een jongeman van 23 krijgt 20 jaar cel voor doodslag op een jongen van 15. Dat heeft een assisejury beslist. De dader, die toen 19 was, bracht het slachtoffer 5 jaar geleden met een bajonet om het leven. In Oostkamp was dat in West-Vlaanderen. Ze hadden ruzie over drugsschulden. Jo Muilen is de advocaat van de moeder van het slachtoffer.
4: Het zal natuurlijk altijd voor een slachtoffer liefst een zwaardere straf zijn, maar ik denk dat 20 jaar wel een heel duidelijk teken is van het totaal ongepaste gedrag van de eerste beschuldigde.
0: 8 andere beklaagde vrienden van de dader zijn veroordeeld voor schuldig verzuim door na het incident weg te vluchten. Zij krijgen een werkstraf, een celstraf met uitstel of een geldboete. Een wolkbreuk heeft gisteravond wateroverlast veroorzaakt in het centrum van het land. Onder meer in Herend, Tremelo en Heist op den Berg waren er meldingen van ondergelopen kelders en straten waar het verkeer omgeleid moest worden. In die gemeente kwam de brandweer ter plaatse om bijvoorbeeld kelders leeg te pompen. In Duitsland zijn de 2 dodelijke slachtoffers van de aanrijding in Leipzig gisteren namiddag geïdentificeerd. Het gaat om een 63-jarige vrouw en een 77-jarige man, beide met de Duitse nationaliteit. Een 33-jarige Duitser reed gisteren met zijn auto in op mensen in het centrum van de stad. De politie kon hem oppakken toen hij nog in zijn wagen zat. Volgens de autoriteiten reed hij moedwillig mensen aan en handelde hij alleen. Zijn motief is nog niet duidelijk. Bij het incident vielen ook meerdere gewonden. Er is een 2e bevestigde geval van het Hantavirus vastgesteld bij een passagier van het Nederlandse cruiseschip. Het gaat om 1 van de 3 overleden slachtoffers. Het is nog niet bevestigd dat ook de 2 anderen aan het virus zijn overleden. Het andere bevestigde geval is een zwaar zieke persoon. Het schip ligt op dit ogenblik voor de kust van Kaapverdië in West-Afrika. Er zijn ook 2 Belgen aan boord. Helene Goesaert uit Vilvoorde is 1 van hen. Zij blijft rustig bij de hele situatie.
5: Op een uitzondering na zit de sfeer aan boord goed. Natuurlijk zijn we bezorgd. We zijn vooral in de eerste plaats bezorgd om ons medepassagiers. Er zijn 2 mensen van de staf die ziek zijn. We weten dat er een virus aan boord is / was. We weten wat de gevaren zijn, we beseffen wat de gevaren zijn, dus we geven iedereen wel de ruimte. Is er paniek? Nee, absoluut niet. Is er een zekere ongerustheid? Ja. Maar iedereen beseft dat het enige wat we kunnen doen, wachten is. We kunnen er niks aan veranderen.
0: Oekraïne heeft een staakt het vuren aangekondigd vanaf morgen 6 mei. Dat heeft de Oekraïense president Zelensky aangekondigd op X. Voorwaarde is wel dat er ook van Russische kant geen raketten of drones worden afgevuurd. Eerder had Rusland zelf een staakt het vuren afgekondigd voor 8 en 9 mei. Enkele dagen later dus. Rusland viert op 9 mei de overwinning op Nazi-Duitsland. Het is afwachten of beide landen hun staakt het vuren nog op elkaar zullen afstemmen. En het staakt het vuren tussen de VS en Iran staat onder druk nu de VS en Iran beide proberen om de controle te krijgen over de strategische belangrijke straat van Hormuz. De VS beweert dat enkele vrachtschepen onder Amerikaanse begeleiding door de straat zijn kunnen varen, maar Iran ontkent dat. De Amerikaanse president Trump had aangekondigd dat het Amerikaanse leger schepen zou helpen met een veilige doorvaart. Maar Iran zei dat dat niet zonder gevolgen zou blijven. Iran heeft gisteren ook voor de eerste keer sinds het staakt het vuren van kracht is de Verenigde Arabische Emiraten aangevallen met raketten en drones. In de Emiraten is een grote Amerikaanse legerbasis. In het voetbal heeft Zakaria Elouadi de 35e Ebbenhouten schoen gewonnen. Dat is de jaarlijkse prijs voor de beste speler van Afrikaanse afkomst in de Belgische competitie. Elouadi is de seizoensrevelatie bij Racing Genk, waar hij als rechterflankverdediger al 12 keer kon scoren. Hij is erg blij met de prijs.
6: Dat is een eer natuurlijk om deze trofee te winnen, zeker na heel veel heel mooie spelers die in België hebben gespeeld. Ik wil iedereen bedanken, de mensen tegen wie ik moest concurreren voor deze trofee, de spelers, hele goede spelers, iedereen verdient het zeker. Dus ik ben heel blij en ik wens iedereen heel veel succes.
0: Op de erelijst volgt hij Tolu Arokudare op. In het snooker is de Chinees Wu Jitse wereldkampioen geworden. In de finale versloeg Wu de Engelsman Sean Murphy met 18-17. Voor de 22-jarige Wu is het zijn eerste wereldtitel. Voor het tweede jaar op rij gaat de wereldtitel zo naar China. Het weer dan ook vanochtend, kans op wat nevel en mist. Later op de dag blijft er op veel plaatsen droog, maar tegen vanavond opnieuw veel neerslag in het centrum van het land vooral. Maxima straks tot 16 graden. Morgen nog altijd regenachtig, maar wel droger in het westen en nog 14 graden. Het akkoord dat de Vlaamse regering bereikt heeft over 3 knelpuntdossiers, dat had vooraan in het ochtendnieuws. Er komen energiemaatregelen. Het drinkwater in West-Vlaanderen moet tot 2029 niet voldoen aan de Europese norm. En er is ook een deal over de begroting. Meer uitleg straks op een persconferentie en nu al op de radio of op vrtnieuws.be.
7: Dankjewel, Lode. Deze verkeersproblemen zijn eerder ongewoon. Op de E17 van Antwerpen naar Gent moet je opletten voor een defect voertuig in Kalken. Het gaat langzaam naar Brussel op de E40, 20 minuten erbij vanaf Aalst. En door wateroverlast is in Herent een deel van de Brusselse Steenweg afgesloten. Dat is vlakbij de opritten naar de E314.
8: Radio BNE.
9: Radio BNE, klaar wakker.
8: Herbert Verhagen.
10: De tijd van je leven.
7: Wees welkom.

KC en de Sunshine Band. Het Eurovisie Songfestival nadert zien de ogen. En daarom steken wij een tandje bij met Songfestival-hits uit het verleden. In 1998 zette Itzilia Rumbly een strafresultaat neer voor Nederland. In haar moedertaal haalt ze de vierde plaats met dit liedje. Hemel en aarde.

0: Het is een bijzonder jaar voor Itzelia. In november viert ze 30 jaar carrière in de AFAS Live in Amsterdam.
1: Oh, het water is veel te heet.
0: Naar Roeselare nu bij Danny De Hane. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Herbert.
0: We gaan een concertverslag krijgen van jou. Doe maar.
2: En het kort, eerst even voorstaan. Wie er zal voorstaan, dat is de tribute van de Bee Gees. Het zijn een jaar of 6, 7 kennen wij ze. Maar ze bestaan al blijkbaar 19 jaar dit jaar. En iedere keer als je ziet haar optreden, van foto's en al, is de volle ambiance. En ik moet zeggen, in die 6, 7 keer dat wij al gezien hebben, is het inderdaad volle ambiance. Zoals zondag ook. Met meer dan 1000 man in de zaal in Brugge. Op en top, ambiance, dansmuziek, zoals de Bee Gees kennen van vroeger. En de originele, denk ik. Het is schrik aan jou om hun stemmen te horen.
0: Je bent een echte fan?
2: Maar een echte fan. Wij zijn heel toevallig erop gekomen sinds een jaar of 6, 7 op Yesterdayland. En dat is zodanig meegevallen. Want ik ben geen Bee Gees fan, hè?
0: Ah ja.
2: Ik hoorde enkele liedjes raar, maar als je hun show zit, het pakje.
0: Het totale plaatje, het spektakel.
2: Ja, inderdaad, van begin tot einde, like, nu zondag ook, dat heeft meer dan 2 uur geduurd, heel die concert. Ik heb over les van een Vlaamse zanger ook 2 uur concert meegemaakt, dat was ook meer dan goed, maar dat is me nu allemaal zeven. Dus iedere keer, het steekt niet tegen.
0: Ik begrijp het. We hebben de Bee Gees klaargezet met Stay in the Life. Wat denk je daarvan om je dag mee te beginnen? Hè?
2: Prima, het was al gelijk welk liedje je nog eens hoort. Ik zal graag nog eens weer gecapituleerd worden naar de herinneringen van zondag.
0: Gooi het volume maar open daar in Roeselare.
2: Oké, dankjewel Herbert.
0: Dag Danny, ciao.
3: Wil je ook een frisse doucheplaat?
4: Vraag hem nu aan via het Radio BNE-kanaal op VRT Max.

0: Danny de Haan beleeft het eind van zijn leven met de BJ's op Radio Bene. Vraag ook maar eens een doucheplaat aan, hè. Ik heb alleen een berichtje nodig via het Radio Bene kanaal op VRT Max.
1: Radio Bene.
2: Radio Bene.
1: Klaar wakker.

0: Donna Hightower met haar grote 70s hit This World Today is a Mess. Koester jij die grote hits van de jaren 70? Dan wil ik je nu al een luistertip geven voor zondagnamiddag. Want tussen 4 en 6 krijg je alleen maar muziek uit 1978. Met de kleppers van toen. Boney M, John Travolta, Louis Neefs en vele, vele anderen.
1: De lente. Die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk. De voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
2: Bij Super XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Super XL.
3: Love to see you shine.
4: Smartfoto.be.
5: Hier, mama. Speciaal voor u.
6: Oh, dat had je echt niet moeten...
7: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
5: Oeh, jij wou dat toch? Een gepersonaliseerde geurkaas.
7: Maar nee, schatteke. Een gepersonaliseerde geurkaars van op smartfoto.be.
5: Oei.
2: Voor een origineel cadeau of twee, check smartfoto.be.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
9: Promo koken.
7: Ik heb zin in...
8: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
7: Okie, takodoki.
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

Aaron Blommaert, en als het over het DNA van Radio Bene gaat, dan is Meezingen daar zeker bij. Hè? De reacties op de eerste dag van de Radio Bene Meezingers 500 waren super. Meer van dat dus vanaf 9 uur. Tellen Vanessa en Lars verder af. Even voorproeven met Benny Nijman.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

parate kennis in elke feesttent, dus je kan ervan op aan. Benny Nijman heeft een mooie plaats verdiend in de Radio BNM Zingers 500. Later deze week weet je hoe hoog hij is geëindigd. En die lijst kan je netjes volgen op het Radio BNM kanaal van VRT Max. Ondertussen ruim 200 kilometer file op onze wegen, zie ik. En daartussen deze uitschieters. File naar Antwerpen op de E17, 25 minuten vanaf Haasdonk. Op de E34 is dat ook 25 minuten vanaf Waaslandhaven Oost. Langzaam naar Brussel op de E40, gratis, ook 25 minuten erbij vanaf Aalst. In Brussel is in de Wetstraat een rijstrook dicht, dat komt door werken. Er staat 25 minuten file vanaf Montgomery.

0: mij verbaast.
1: Verbazend wat mensen met jong dementie wel nog kunnen. Zingen bijvoorbeeld, zeker weten. Zometeen met Kiki Dee.
2: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
3: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
2: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar 2,49 euro voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.

0: Hij was aan het meezingen, onze David. Kiki D, I've got the music in me. Goedemorgen, David.
1: Goedemorgen, Herbert.
0: Oh, met het juiste been uit bed, hè? Dat is duidelijk.
1: Maar altijd ben ik... toch wel, hoor. Maar het hangt er een beetje van af wat jij zegt en dan pik ik daar wel een beetje op in, hè. dat is ook de bedoeling van dat format, hè, maat. Dat is...
0: Tuurlijk. Grijze start, beste David.
1: Dat is eigenlijk op de meeste plaatsen zo. Ik zie hier een zonnestraaltje aan de kust, maar het blijft beperkt tot dat voorlopig. Het is wel zo, hoe meer je naar het richting kust gaat, in het noordwesten nog, niet alleen de kust, hoe groter de kans dat er af en toe zon doorkomt. Mogelijk zelfs de later namiddag of de vroege avond iets meer. Maar het blijft allemaal aan je kantje. Hoe meer naar het centrum, en zeker naar Oosten en de Ardennen, daar krijgen we regen. Redelijk wat regen in de Ardennen, momenteel een aantal buitjes in Limburg, het oosten van Antwerpen, het oosten van Vlaams-Brabant, het westen van Luik. Maar dus ja, in die regio's zo, goh, als ik een lijn, het is dan wel een kromme lijn of zo, dat ik zou moeten trekken, maar ik ga het proberen te beschrijven. Goh, als ik ongeveer, hè, nu even nog de juiste weerkaart erbij nemen. Voilà.
0: Ah ja, dat is strak plan. Doe maar.
1: Ja. Dus dan eigenlijk ten zuiden van Sambre en Maas, ja, daar regent het veel. En dan komt dat eigenlijk een beetje naar Vlaanderen, maar het blijft beperkt tot enkele buien in de streken die ik heb genoemd, dus wat meer het oosten. En dan vanavond en vannacht, ja, dan gaat dat wel wat verder richting het centrum, ook morgen regio Brussel, zo, maar bijvoorbeeld Antwerpen voorlopig nog niet. De stad Antwerpen wil ik zeggen, want het zuidoosten van de provincie wel. Kortrijk misschien ook nog net, maar alles wat ten noordwesten daarvan ligt, ook morgen, volgens de huidige voorspellingen, zou dat droog blijven. Met daar uiteraard ook meer kansen op zon in die regio's. En elders, ja, is het zwaar bewolkt en regenachtig. Met temperaturen die vandaag rond 15, 16 graden schommelen. In het binnenland aan zee is dat een 13 ongeveer. Met een later vrij krachtige wind aan de kust, uit het noorden tot noordoosten. In het binnenland wordt dat matig, windkracht 3, in het westen soms 4. En vanavond en vannacht, ja, dus die regen die opkomt vanuit Ardennen, temperaturen rond 9 à 10 graden. Morgen de koudste dag van de week, 12, 13, op sommige plaatsen 11. En dan donderdag, dan is het droog. Dan krijgen we een mix van zon en wolken bij 15, 16 graden aan zee. Gaat dat naar een 13 graden. Dus daar is het nog niet echt overtuigend, die stijging. Met vrijdag ook wel meestal droog weer. En dan gaan we al richting 18 graden met zonnige perioden daarbij. Het kan wel zijn dat we op sommige plaatsen ook wat stapelwolken hebben natuurlijk. Maar allee, vrijdag is op zich geen onaardige dag. Zaterdag ook niet. 22 graden op veel plaatsen. De kust, daar gaat het ook richting 19 à 20 graden met een oostelijke wind.
0: En droog?
1: Maar in de namiddag... Nee, ik was nog niet uitgesproken.
0: Sorry.
1: Geen probleem. In de namiddag en avond wel kans op een aantal plaatsen regen- of onweersbuien. Hetzelfde voor zondag, droge start en nat einde. En ook maandag en dinsdag nog een bui, wellicht al minder. Maar het weekend was dus wel behoorlijk warm. Hè. Dus die 22 graden zaterdag, zondag zitten we ook nog altijd rond een 19 of 20 graden. Maandag al minder zacht, 18. En dan de rest van volgende week zitten we zo tussen 15 en 18 graden. Dat zit sommige dagen dus met 15, 16. Andere met 17, 18. Nu en dan een bui. Voorlopig lijkt dat niet echt heel zware neerslag. Dus afgezien misschien van een regen- of onweersbui. Maar bedoel, geen regen van 's ochtends tot 's avonds. We zijn wat meer in een buigregime zo vanaf mei. Hè. Dus de onweders die ook wat meer opduiken. Dus ik ga voorlopen voor lichtwisselvallig weer volgende week. Maar dus niet de laatste 10, 14 dagen van april met niks dan zon en droog en stabiel. Dat krijgen we ook niet. Maar op zich, ja, groeizaam weer. Hè. Kan het niet anders zeggen dan dat. Mm-hmm.
0: Laat ons eindigen met een berichtje van Wart Bruggeman. Die schrijft: een wijk ten zuiden van het centrum, Izegem, kreeg gisteravond 28 mm regen. En ten oosten van Izegem bijna niks.
1: Ah ja, dat verklaart de moeilijkheid. Dus dat is Izegem is ook geen miljoenenstad, hè, met alle respect voor Izegem. Ik passeer daar af en toe wel eens. Maar je ziet wel hoe plaatselijk die buien kunnen zijn en hoe moeilijk dat is om dat lang op voorhand op zo'n schaal te voorspellen. Maar inderdaad, het verbaast me niet. De ene kant niks en de andere kant alles.
0: Je hebt je best gedaan, David. Dank je wel en tot morgen.
1: Tot morgen.

0: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Slim naar Antwerpen presenteert...
3: De Wegwijzer.
2: Je kent het wel. Je checkt het weer, het nieuws, je sociale media, maar check je ook je route. Dan zegt onze wegwijzer...
4: Met een snelle check, voor je vertrek, reis je vlot naar de juiste plek.
2: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
5: Knaldi.
6: Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €4,99.
5: Check de promo.
6: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
7: Radio BNE.
8: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: is 8 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over 3 knelpuntdossiers. Het staakt het vuren tussen de VS en Iran staat onder druk. En in het voetbal heeft Zakaria El Ouadi de ebbenhouten schoen gewonnen. De Vlaamse regering is het gisteravond laat dus eens geraakt over de energiemaatregelen, het drinkwaterplan en de begroting. Straks geeft de regering daar een persconferentie over, maar Stijn de Voort, een aantal dingen zijn wel al bekend, hè?
1: Ja, er komen bijvoorbeeld meer middelen voor mensen die energiezuinig willen bouwen of renoveren. En ook meer gezinnen zullen een gratis energiescan kunnen laten doen. Dat betekent dat je tips kan krijgen van een expert om je verbruik te doen dalen. En dan het drinkwater in de Westhoek, in de West-Vlaanderen. De kwaliteit van dat water mag nog 3 jaar lang afwijken van de Europese norm. Nu zitten er 10 keer zoveel schadelijke triazolen in het drinkwater dan wat die Europese norm toelaat. Triazolen zijn stoffen afkomstig uit de landbouw. En dat moet dus verminderen, maar pas vanaf 2029. Vlaams minister van Omgeving Jo Broens legt uit hoe ze dat gaan doen.
2: Dat zijn bijvoorbeeld beschermingsstroken in die gebieden waar er druk is op die bronnen. De lozingsvergunningen van bedrijven die we gaan aanpassen. Investeringen ook in de bevoorradingszekerheid in die gebieden.
1: En dan nog, om die Vlaamse begroting op orde te krijgen, worden niet alle ambtenaren die op pensioen gaan of ontslag nemen nog vervangen. Straks om 11 uur krijgen we hier dus meer details over op een persconferentie.
0: Oké, dankjewel voor de uitleg, Stijn. Een jonge man van 23 krijgt 20 jaar cel voor doodslag op een jongen van 15. Dat heeft een assize jury beslist. De dader, die toen 19 was, bracht het slachtoffer 5 jaar geleden om met een bajonet in Oostkamp, was dat, in West-Vlaanderen. Ze hadden ruzie over drugsschulden. Jo Muilen is de advocaat van de moeder van het slachtoffer.
3: Het zal natuurlijk altijd voor een slachtoffer liefst een zwaardere straf zijn, maar ik denk dat 20 jaar wel een heel duidelijk teken is van het totaal ongepaste gedrag van de eerste beschuldigde.
0: 8 andere beklaagde vrienden van de dader zijn veroordeeld voor schuldig verzuim door na het incident weg te vluchten. Zij krijgen een werkstraf, een celstraf met uitstel of een geldboete. De hevige regen van gisteravond heeft op een aantal plaatsen in Vlaanderen voor wateroverlast gezorgd. In de regio rond Zottegem in Oost-Vlaanderen kreeg de brandweer meer dan 20 oproepen voor wateroverlast op de weg en ondergelopen woningen. Ook in Herent in Vlaams-Brabant liepen kelders en straten onder water. In Duitsland zijn de 2 dodelijke slachtoffers van de aanrijding in Leipzig gisteren namiddag geïdentificeerd. Het gaat om een 63-jarige vrouw en een man van 77 met de Duitse nationaliteit. Een 33-jarige Duitser reed gisteren met zijn auto in op mensen in het centrum van de stad. De politie kon hem oppakken toen hij nog in de wagen zat. Volgens de autoriteiten reed hij moedwillig mensen aan en heeft hij alleen gehandeld. Zijn motief is nog onduidelijk. Bij het incident vielen ook meerdere gewonden. Er is een 2e bevestigde geval van het hantavirus vastgesteld bij een passagier van het Nederlandse cruiseschip in de Atlantische Oceaan. Het gaat om 1 van de 3 overleden slachtoffers. Het is nog niet duidelijk of ook de 2 anderen aan het virus zijn overleden. Het andere bevestigde geval is een zwaar zieke opvarende. Het schip ligt momenteel voor de kust van Kaapverdië in West-Afrika. Er zijn ook 2 Belgen aan boord van het schip. Helene Goesaert uit Vilvoorde is een van hen. Zij blijft rustig bij de hele situatie.
4: Kijk, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje, letterlijk. We weten dat er een virus aan boord is / was. We weten wat de gevaren zijn, we beseffen wat de gevaren zijn, dus we geven iedereen wel de ruimte. Is er paniek? Nee, absoluut niet. Is er een zekere ongerustheid? Ja. Maar iedereen beseft dat het enige wat we kunnen doen, wachten is.
0: De Oekraïense president Zelensky heeft een staakt het vuren aangekondigd vanaf morgen. Voorwaarde is wel dat er ook van Russische kant geen raketten of drones worden afgevuurd. Eerder had Rusland zelf een staakt het vuren aangekondigd voor 8 en 9 mei, enkele dagen later dus. Rusland viert op 9 mei de overwinning op Nazi-Duitsland. Het is afwachten of beide landen hun staakt het vuren nog op elkaar gaan afstemmen. En het staakt het vuren tussen de VS en Iran staat intussen onder druk, nu beide landen proberen om de controle te krijgen over de straat van Hormuz. Die belangrijke zeestraat bij de Perzische Golf is al meer dan 2 maanden geblokkeerd door Iran. Pauline Lambert, wat is nu de laatste stand van zaken daar?
5: Ja, de VS zegt dat enkele vrachtschepen onder Amerikaanse begeleiding door de straat zijn kunnen varen. Iran ontkent dat. Rederij Maersk heeft wel bevestigd dat een van hun schepen met hulp van de VS veilig door de straat is geraakt. De Amerikaanse president Trump had dat ook aangekondigd, hè, dat het Amerikaanse leger schepen zou helpen met de veilige doorvaart. Hij noemde dat Project Freedom. Maar Iran had gezegd dat dat niet zonder gevolgen zou blijven. En Iran heeft gisteren dan ook voor de eerste keer sinds het staakt het vuren van kracht is de Verenigde Arabische Emiraten aangevallen met raketten en drones. Er is daar brand uitgebroken in een industriezone in een haven. Misschien belangrijk om te zeggen dat in de Emiraten ook een grote Amerikaanse legerbasis is. Kortom, het staakt het vuren blijft fragiel en ondertussen zijn er ook niet echt vorderingen wat vredesgesprekken betreft.
0: Oké, Paulien, dankjewel. In China zijn tenminste 21 doden gevallen na een ontploffing in een vuurwerkfabriek. Er zouden ook al zeker een 60-tal gewonden zijn. Het ongeval gebeurde gisteren namiddag in de provincie Hunan. In Centraal-China is dat. Bijna 500 reddingswerkers zijn ter plaatse. In het voetbal heeft Zakaria Elouadi de 35e ebbenhouten schoen gewonnen. Dat is de jaarlijkse trofee voor de beste speler van Afrikaanse afkomst in de Belgische competitie. Elouadi is de seizoensrevelatie bij een wisselvallig race in Genk, waar hij als rechterflankverdediger al 12 keer kon scoren. En hij is erg blij met de prijs.
6: Dat is een eer natuurlijk om deze trofee te winnen, zeker na heel veel heel mooie spelers die in België hebben gespeeld. Ik wil iedereen bedanken, de mensen tegen wie ik moest concurreren voor deze trofee, de spelers, hele goede spelers, iedereen verdient het zeker. Dus ik ben heel blij en ik wens iedereen heel veel succes.
0: Op de erelijst volgt hij Tolu Arokodare op. In het snooker is de Chinees Wu Jitse wereldkampioen geworden. In de finale versloeg Wu de Engelsman Sean Murphy. Het werd 18-17. Voor de 22-jarige Wu is het zijn eerste wereldtitel. En voor het tweede jaar op rij gaat de wereldtitel zo naar China. Vanochtend nog kans op wat nevel en mist. Later op de dag blijft het dan op veel plaatsen droog. Maar tegen vanavond opnieuw veel neerslag in het centrum van het land. Maxima tot 16 graden vandaag. Morgen nog altijd regenachtig, maar droger in het westen en nog 14 graden. Vanaf donderdag namiddag verbetert het weer. Vooraan in het ochtendnieuws zat het akkoord dat de Vlaamse regering heeft bereikt over 3 knelpuntdossiers. Het gaat om de energiemaatregelen, het drinkwater in West-Vlaanderen en de Vlaamse begroting. Meer uitleg komt er straks op een persconferentie. Wat we nu al weten staat samengevat onder meer in de app van VRT Nieuws.
7: Dat is duidelijk, dankjewel Loden. Het is 7 over 8, dit zijn de voornaamste verkeersproblemen. Op de N31 naar Zeebrugge zijn er problemen door een ongeval bij Sint-Andriesbrugge. Er staat een kwartier file vanaf de E40. File naar Antwerpen op de E17, 25 minuten vanaf Haasdonk. En op de E34, een half uur vanaf Maaslandhaven-Oost. Langzaam ook naar Brussel op de E40, een half uur vanaf Heverlee. Verderop ook een kwartier vanaf Everen. De Reijers Centrumtunnel is momenteel afgesloten. Op de binnenring rond Brussel 35 minuten erbij tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En in Brussel is in de Wetstraat één rijstrook dicht door werken. Er staat 25 minuten file vanaf Montgomery.
8: Radio Bene.
9: Radio Bene, klaar wakker.
8: Herbert Verhagen.
10: De tijd van je leven.
7: Blij dat je luistert.

0: Geen schaap te bespeuren in de Radio BNN Meezingers 500. Nog beter schaap, nog de versie van Mama's Jasje haalde genoeg stemmen. En zo zie je maar, natuurlijk bestaan er meer dan 500 meezingers. Jullie hebben enkel de beste ingestemd, waarvoor dank. En vanaf 9 uur gaat het meezingfeest hier lekker verder.
1: Your psychedelic vibration are hanging up the operation. I know you grooving with the ladies, but your housework really

0: Misschien is de lenteschoonmaak wat achterop geraakt door het mooie weer in april, kan hè. In Jekkerijak van Sam and the Sham en de Pharaohs zat een vriendelijke reminder en ook een smurf. Christine Akkaert in Brugge, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bert.
0: Ook een beetje grijs daar?
1: Ja, eigenlijk wel. Een klein beetje wind.
0: Ja, misschien een beetje zon later vandaag. Zeg het eens, wie wil jij verrassen? Het is een stadsgenoot, hè?
1: Ja. Michael is vandaag jarig.
0: Michael Naarsens, trouwluisteraar ook van Radio Bene. Hopelijk is hij wakker, hè? Kennen jullie elkaar goed?
1: Ja, toch wel.
0: Ja.
1: Mijn contact via Facebook en zo, ja.
0: Ja, op die manier houden jullie contact met elkaar. Ik ken hem ook een beetje natuurlijk. Hij volgt ons al meer dan 3 jaar, denk ik. Heeft een moestuintje in Brugge enzovoort. Grote muziekliefhebber, dus welke plaat wil jij horen voor hem?
1: Vlaanderen, mijn land van Natura.
0: En waarom precies dat nummer, Christine?
1: Omdat het Vlaanderen is in mijn hart en nieren.
0: Ah, oké. Okay. We gaan met de vlag zwaaien, hè? In gedachten. En wilt u graag, komt eraan. Ik wens je een fijne dag daar in Brugge.
1: Ja, dank u wel.
0: Tada!
2: Blij onder de douche met jouw favoriete doucheplaat.
3: Vraag hem nu aan via het Radio Bene kanaal op VRT Max.

0: Joe Jackson. Na de tweede doucheplaat van vanmorgen, Vlaanderen beland van Vultura. Zal zijn eenzaam zonder jou vrijdag namiddag op 1 staan in de Radio Bene Meezingers 500. Afwachten, hè? De lijst kan je meevolgen op het Radio Bene kanaal van VRT Max. En opwarmen doen we hier in Klaarwakker met zometeen een van de meezingers van Corrie Konings.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Ik heb zin in...
1: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
3: Okie, taco dokie.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
5: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
7: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan

Connie Konings uit de zomer van 76. En dan kon je ook over een heel apart gevoel van buiten spreken. Het was een hitte zomer met 17 dagen van meer dan 30 graden.

Jason Donovan. Ik ben er vrij zeker van dat Gary Hager een grote fan is van het Eurovisie Songfestival, want hij nam een album op met Vlaamse versies van grote Songfestival-klassiekers. En daarop ging hij ook aan de slag met een winnend lied van Katrina and the Waves.

eerstdaags verschijnt de nieuwe single van Gabby Hagger en de titel klinkt veelbelovend: Beter dan goed. 245 kilometer file op dit moment. Dit zijn de uitzonderingen. Op de N31 naar Zeebrugge zijn er problemen door een ongeval bij Sint-Andriesbrugge. Er staat een half uur file vanaf Ruddervoorde op de E403. Door omrijders ook 20 minuten erbij op de Koning Albert 1-laan van Loppem naar Brugge. File naar Antwerpen op de E19, een half uur erbij vanaf Sint-Job. En ook langzaam naar Brussel op de E40, een klein half uur vanaf Berchem. Verderop ook een kwartier vanaf Everen. De Rijers Centrum-tunnel, die is weer open. In Herent is er hinder door een ongeval op de N26. In beide richtingen een half uur erbij daar. Op de binnenring rond Brussel een half uur vertragen tussen Groot-Bijngaarde en Vilvoorde. En in Brussel is in de Wedstraat één rijstrook dicht door werken. Er staat 25 minuten file vanaf Montgomery. Radio B.

Ton ook. Maar velen onder ons zijn die buien snel beu, hè. Dat is gewoon zo. Moeder Natuur houdt daar rekening mee deze week, want de tweede helft van de week ziet er veel beter uit. Licht wisselvallig weer dan. En zaterdag alweer tot 22 graden warm.

0: De King tot 10 minuten over 8:30. Kan jij nog meezingen met het volgende duet van Mieke en Danny Christian?
1: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
3: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
2: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
3: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
2: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
3: Ja, dat is duidelijk.
2: Ja.
4: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
5: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
6: En hier uw linkeroor.
5: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
6: Wat blief?
5: Zie je het wel?
6: Oh, amai, dat is ampetant.
5: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
6: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
5: Wat?
6: Aan halve prijs.
5: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
6: Wat blief?
5: Bij Hans.
6: Ja, ja, het kan anders.
7: Slim naar Antwerpen maakt ook van jou een...
8: wegwijzer.
7: Plan je route met Slim naar Antwerpen. Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
9: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
7: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
0: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
10: Check, check, check. Check de promo.
0: Aldi, altijd vers, altijd slim.
11: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
12: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
11: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
13: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
11: Doen we wel. Argenta.
14: Zo simpel kan het zijn.
1: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
15: Radio BNR.

84 zagen we hen elke week in op volle toeren op de Nederlandse televisie. Hè? Mieke en Danny Christian. En straks na 9 uur weer de volle laag meezingers in het vervolg van de Radio BNE Meezingers 500.

0: Beach Boys, hun prachtige evergreens, komen hier elke dag voorbij op Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, Smart Speaker en digitale televisie.
1: Radio BNE, klaar wakker.
2: Album van de week.
0: Laat die herinneringen maar komen, hè, bij het horen van die oude hits van Adamo. Ze staan op Adamo Studio 1 en ik ben er vrij zeker van dat mijn ouders op het volgende nummer heel vaak hebben gedanst toen ze nog jong, fris en fruitig waren. Maar nu ook nog, Sans toi mami uit 63.
1: Radio BNE, klaar wakker.
2: Album van de week.

Ja, van verveling geen sprake dus. Lilian Saint-Pierre wil alles met je doen. Meezingen met het vervolg van de Radio BNE Meezingers 500 bijvoorbeeld. Kan zo meteen na het nieuws van 9. Heel veel plezier daarmee. En tot morgen, 6 uur.

0: Dovi viert 46 jaar. Krijg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi
1: Keuken. Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
2: Voor optimale bescherming tegen de warmte. Of tegen het geluid van regen.
3: Allee.
2: Installeer vele.

0: rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
1: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
1: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
1: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
3: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
4: Gelukzakken?
3: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
4: Ah, chansaars.
3: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
5: Radio BNE.
6: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 9 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Shema Saisai. Grote supermarkten mogen vanaf volgend jaar toch weer sigaretten verkopen. Sinds april vorig jaar was dat verboden in winkels groter dan 400 vierkante meter. Maar volgens het grondwettelijk hof is het discriminerend dat kleine winkels wel nog tabak mogen verkopen. De regering kreeg dan tot volgend jaar de tijd om een nieuwe wet te maken, maar minister van Volksgezondheid Van den Broeke heeft beslist om het verbod helemaal te schrappen. Tegelijk kwam dan ook het verbod op smaakjes in elektronische sigaretten. En dat is nog belangrijker, zegt experte tabakspreventie Suzanne Gabriels van Stichting Tegenkanker.
1: De MR neemt voor een stuk de bedrieglijke argumenten van de tabaksindustrie over en ze hebben zowel voor de voedingswinkels als voor het smaakjesverbod heel hard tegenwind geboden. En uiteindelijk denk ik dat minister Van den Broeke dan beslist heeft, oké, het ene laat ik dan nu doorgaan, dat smaakjesverbod, dat is ook superbelangrijk. En het andere dan, ja, dat is nu on hold gezet. Wij hopen natuurlijk dat daar ook een oplossing voor gevonden gaat worden, zeker op langere termijn.
0: De Vlaamse regering heeft gisteravond laat een akkoord bereikt over energiemaatregelen, een drinkwaterplan en de begroting. Opvallend is dat de regering nog eens 3 jaar langer zal toelaten dat er meer schadelijke stoffen in het West-Vlaams drinkwater mogen zitten dan de Europese norm. In enkele West-Vlaamse productiecentra is dat al een tijd een probleem. Maar er komen zowel voor de industrie als voor de landbouw maatregelen, zegt Vlaams minister van Omgeving Jo Broens.
2: In de landbouw bijvoorbeeld, dat we de afstand tot de waterlopen gaan vergroten, dat we de bedrijven gaan meenemen in de actualisering van hun lozingsvergunningen. Maar we investeren ook in bijvoorbeeld in het vullen en spoelen van die apparatuur, dat je dat niet meer op je veld mag doen, dat je dat doet in veilige omstandigheden.
0: Veel West-Vlamingen maken zich al een tijd zorgen over die schadelijke stoffen in hun drinkwater. Maar het is geen gevaar voor hun gezondheid in principe, zegt toxicoloog Jacob de Boer van de Universiteit van Amsterdam.
3: Als je kijkt in de wetenschappelijke literatuur, dan werken wij voor elke stof met een zogenaamde aanvaardbare dagelijkse inname. En die is voor die groep van triazolen, komt die op 7 milligram per dag. En als je nu de norm neemt, dan krijg je maar een paar microgram naar binnen. Dus er zit echt wel nog een factor 100 tot wel meer tussen voordat er een effect optreedt.
0: Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er mogelijk 7 besmettingen met het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip voor de kust van Kaapverdië. 2 daarvan zijn al door testen in een labo bevestigd. Het is een zeldzaam virus dat wordt overgedragen door knaagdieren zoals muizen en ratten. Op het schip zijn al 3 passagiers overleden, 4 anderen zijn ziek. Alle passagiers moeten op het schip blijven en ook zoveel mogelijk in hun hut. Er zijn ook 2 Belgen aan boord. Helene Goussaert uit Vilvoorde is één van hen, maar ze blijft er wel rustig bij.
4: Kijk, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje, letterlijk. We weten dat er een virus aan boord is/was. We weten wat de gevaren zijn, we beseffen wat de gevaren zijn, dus we geven iedereen wel de ruimte. Is er paniek? Nee, absoluut niet. Is er een zekere ongerustheid? Ja. Maar iedereen beseft dat het enige wat we kunnen doen, wachten is.
0: Het weer vanmorgen nog kans op nevel en mist. Later op de dag blijft het op veel plaatsen droog. Maar tegen vanavond gaat het opnieuw fel regenen in het centrum van het land. We halen tot 16 graden. Ook morgen nog regen. Meer op 14nieuws.be.
5: Dankjewel en heel goedemorgen. Op de E403 naar Brugge staat er 20 minuten file van Ruddervoorde tot voorbij het knooppunt met de E40. Dat komt door een eerder ongeval. In Roeselare-Beveren zijn er problemen door een ongeval op de R32 op de brug boven de E403. In beide richtingen moet je 20 minuten aanschuiven. File naar Antwerpen dan op de E17, 20 minuten vanaf Haasdonk. Op de E19, 25 vanaf Sint-Job. Op de E34 vanaf Oelichem en op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je een kwartier van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Traag naar Brussel op de E19, 20 minuten vanaf Peutie. Op de E40 een half uur vanaf Bertem en verderop 20 minuten van Everen tot in de Europese wijk. Op de binnenring rond Brussel 35 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En op de binnenring een kwartier van Waterloo tot Tervuren.
6: Deze week zingen we volle bak mee.
7: Radio BNE Meezingers 500.
6: Ook Willy Sommers zingt heel graag mee met ons Radio BNE koor.
7: Hoor je Willy uit volle borst meedoen?
6: Ga dan snel naar het Radio BNE kanaal op 14 Max.
7: Stuur Willy zingt
6: en maak kans op een superhandige DAB Plus radio.
7: Radio BNE.
5: Heel goedemorgen. Dit wordt weer een dagje van Singing in the Rain, maar we doen het tenminste samen. en volledig zonder zijne.
8: Radio Bene, meezingers 500.
7: Vanessa van Essel.

Eamon Corner op nummer 406. Dat draaide Lars gisteren al, stuurt Victor. Goeie opmerking in onze app, maar we gaan een stukje overlappen om voor extra arbeidsvitamine te zorgen op deze druilerige dinsdag. Of gewoon wat extra vitamines voor wie niet moet werken. Dat er leven is na de dood, daarover zingt Freek op 405. Maar laten wij vooral

Met andere woorden, je mag blijven slapen bij Marco. Lief voorstel op nummer 404 en hij wordt er niet langer scheef voor bekeken. Marco is van de strafbank af. Hij denkt al volop na over nieuwe muziek. Die kan dan over enkele jaren in de radio BNE Meezingers 500. Nu herstelt Borsato van een fietsongeval. Kun je zingen met gebroken ribben? Ja, een beetje voorzichtiger waarschijnlijk.

0: fors mee met ons Radio BNE-koor.
1: Zometeen kruipt hij weer achter de microfoon.
0: Heb je hem gehoord?
1: Ga dan snel naar het Radio BNE-kanaal op 14 Max.
0: Stuur Willy Zingt.
1: En maak kans op een superhandige DAB Plus radio.
2: Radio BNE.
3: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
4: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
5: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
6: Profel.
7: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
8: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
7: Voor de volle 100% met de Pro van Profel. Beloofd.
6: Ah. Profel.
7: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Ontdek ze op profel.be.
2: Radio
9: 401.

Mooi hoor, van Toontje Lagers. Maar dit is eigenlijk niet de week om stiekem acties te ondernemen. Als je zingt, zorg dan dat je gehoord wordt. En als je danst, zorg dan dat je omgeving doorheeft. Ah, daar staat iemand naar Radio Bene te luisteren. Veel muziek ondertussen. Het thema van Rocky 3. Dat hier er gekomen is. En dat het hier staat te blinken op nummer 400... is te danken aan Freddie Mercury. Die wilde Sylvester Stallone geen toestemming geven om Another One Bites the Dust van Queen te gebruiken voor de film. Dus moest hij op zoek naar een andere song bij een andere band. Dat is Survivor geworden. Met Eye of the Tiger. Ik kan me niet voorstellen dat iemand daar slecht gezind voor is.

0: 1999, Nana, hey, hey, kiss him goodbye. Vind je het goed als we deze week onze mond toch vooral gebruiken om mee te zingen? Ik zal eens even kijken waar er kan worden meegezongen in de file op dit moment. In Roeselare-Beveren zijn er problemen door een ongeval op de R32 op de brug boven de E403. Het gaat traag naar Antwerpen op de E17, een kwartier van voor Kruijbeke. Op de E19, 20 minuten vanaf Sint-Job. En ook 20 op de E34 vanaf Oelichem en op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je een kwartier van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Richting Nederland 10 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. Op de N16 van Willebroek naar Mechelen vertraag je 20 minuten bij Heffen. En het gaat traag naar Brussel op de E19, 10 minuten vanaf Peutie. Op de E40, 20 minuten vanaf Berthem. Op de binnenring rond Brussel vertraag je een half uur tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. In Strombeek verspert een defecte vrachtwagen 1 rijstrook.
1: Radio Bene.
2: Meezingers 500.
1: Vanessa van Hoven.
3: VRT Radio Bene.
1: 398.
4: Zo klinkt het Radio Bene-koor zonder Willy Sommers.
5: Na, na, na, na, na.
4: Maar straks hoor je de volledige versie met Willy erbij.
2: Ga al snel naar het Radio Bene-kanaal op VRT Max. Stuur Willy Zingt.
4: En maak kans op een superhandige DAB Plus radio.
5: VRT.
6: Hey, zin in een nieuwe keuken?
7: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
8: Grando, Grando, Grando.
9: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.

knoert van een meezinger is dit van Simple Minds. Don't you forget about me. Die wilde zo graag dat ze gewoon haasje over hebben gedaan nu met de volgende. En dat is Filip Robrecht. Er gebeurde iets magisch, geloof ik, in deze Radio BNE Meezingers 500. En daar is hij nu eenmaal voor gemaakt ook. Jean zegt, ik ga zeker niet dansen in de regen, want hij luistert in Thailand. Het is daar 32 graden. Weinig bewegen en zingen in de hangmat. Jean?

Connie van den Bos. Uit de tijd dat mensen nog woorden gebruikten als schobbejak en belhamel. Sjaki van de Hoek op 396. Uit volle borst meegezongen door Danny uit Roeselare. Die daarvoor gestemd heeft en er zat op te wachten.

te gaan met de keizer. Ik mis je zo, wat blijft dat prachtig. Sven Beheid zat gisteren op kantoor. Vandaag mag ik telewerken, stuurt hij. Dat zingt toch iets makkelijker zo van thuis. Kom aan, Heulen, zing mee met Sven en met Axel.

0: De energiefactuur van mijn bedrijf blijft stijgen en mijn leverancier haalt gewoon zijn schouders op.
1: Die van mij helpt wel waar mogelijk.
0: Ah ja?
1: Een energiewijze ondernemer herken je meteen. Die weet waar hij moet optimaliseren. Met Enwise krijg je niet alleen stroom, ze maken je echt energiewijs. Ontdek alles op enwise.be. Enwise. Energiewijs ondernemen.
2: Ons nieuwe keuken. Totaal geen stress gehad. Grando heeft echt alles uit onze handen genomen. Wij moesten alleen maar kiezen.
3: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
4: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder één merk.
5: Grando, Grando, Grando.
6: VRT Radio BNE Live.

0: Little Peggy March op 392. I will follow him. Volg ons na het nieuws van 10 uur. Dan kun je meezingen met de enige echte Nicole en Hugo. En nog veel meer.
1: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep. Radio Bene.
2: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemorgen, het is 10:14 nieuws met Gema Saizai. Grote supermarkten mogen vanaf volgend jaar toch weer sigaretten verkopen. Sinds april vorig jaar was dat verboden in winkels groter dan 400 vierkante meter. Maar volgens het grondwettelijk hof is het discriminerend dat kleine winkels wel nog tabak mochten verkopen. De regering kreeg tot volgend jaar de tijd om een nieuwe wet te maken, maar minister van Volksgezondheid Van den Broeke heeft dan beslist om het verbod helemaal te schrappen. Tegelijk kwam dan ook het verbod op smaakjes in elektronische sigaretten of vapes, en dat is nog belangrijker, zegt expert de tabakspreventie Suzanne Gabriels van Stichting Tegen Kanker.
1: Ik denk dat op dit moment dat inderdaad de logische keuze was. Volgens de gezondheidsenquête van Scienzano is het dagelijks vapen bij jonge mensen maal 10 gegaan op 5 jaar tijd. En als dat in die snelheid verder doorgaat, ja, dan zitten we echt met een gigantisch probleem. Ten meer omdat we weten dat die vapes op social media en via influencers enorm gepromoot worden naar jonge mensen.
0: De Vlaamse regering gaat nog eens 3 jaar langer toelaten dat er veel meer schadelijke stoffen in het West-Vlaams drinkwater mogen zitten dan de Europese norm. In enkele West-Vlaamse productiecentra is dat al een tijd een probleem. Het gaat om triazolen, die komen van schimmelbestrijders in de landbouw. Veel inwoners maken zich daar zorgen over, maar op zich is er geen gevaar voor hun gezondheid, zegt toxicoloog Jacob de Boer van de Universiteit van Amsterdam.
2: Europa heeft een aantal specifieke normen voor een heleboel stoffen. En voor een groot aantal stoffen, want er zijn zo ontzettend veel pesticiden, zeg maar. Kijk, als we het niet helemaal zeker weten, dan zetten we dat voor de veiligheid op 0,1. Dat is gewoon om zo veilig mogelijk te zijn. Als je dan een beetje inzoomt op die stoffen, dan zie je wel dat er soms een paar bij zitten die eigenlijk wel, ja, dat mag wat meer. Europa zit aan de hele strenge kant en dat is prima.
0: Pleegzorg Oost-Vlaanderen zoekt dringend gezinnen om kinderen met een extra zorgnood op te vangen. Het gaat bijvoorbeeld om kinderen met autisme of ADHD. Vorig jaar stonden er 25 zorgkinderen op de wachtlijst en maar 3 daarvan zijn geholpen. Het is nochtans niet alleen voor de kinderen zelf belangrijk, maar ook voor hun ouders, zegt David van Steenbergen van Pleegzorg Oost-Vlaanderen.
3: We merken dat de zorg voor een kind met een extra zorgnood, ja, dat is niet altijd evident, hè. Een pleeggezin kan dus een wereld van verschil betekenen voor zowel het kind, maar ook voor de ouder of de ouders die op deze manier even ontlast kunnen worden en de batterijen kunnen opladen, hè. Een pleegzorg begeleidt en ondersteunt hierbij zowel de pleegzorgers als de ouders.
0: Vanmorgen nog kans op nevel en mist. Later op de dag blijft het op veel plaatsen droog, maar tegen vanavond gaat het dan opnieuw fel regenen in het centrum. We halen tot 16 graden. Ook morgen nog kans op regen en nog 14 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.
4: Dankjewel. Hoe feller het regent, hoe feller wij zingen. In de file desnoods. In Roeselare-Beveren zijn er problemen door een ongeval op de R32, op de brug boven de E403. Files naar Antwerpen op de E17, 10 minuten vanaf Zwijndrecht. Op de E19 een kwartier vanaf Sint-Job. En ook een kwartier op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Richting Nederland 10 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. Op de binnenring rond Brussel een kwartier van Wemmel tot Vilvoorde. In Strombeek verspert een defecte vrachtwagen 1 rijstrook. In Brussel is in de Wetstraat 1 rijstrook dicht door werken. 20 minuten file vanaf Montgomery. Op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen. En door een storing aan een brug rijden er geen treinen tussen Puurs en Boom.
5: Deze week zingen we volle bak mee.
6: Radio BNE Meezingers 500.
5: Ook Willy Sommers zingt heel graag mee met ons Radio BNE koor.
6: Hoor je Willy uit volle borst meedoen?
5: Ga dan snel naar het Radio BNE kanaal op 14 Max.
6: Stuur Willy zingt
5: en maak kans op een superhandige DAB Plus radio.
6: Radio BNE.
7: Radio BNE, Meezingers 500.
6: Vanessa van Hovel.

Nicole en Hugo, Baby Baby. Voilà, Eurovisie Songfestival herinnering uit 1973. Blijft toch een heel tof liedje hier in de lijst op 391. Alleen dat ene zinnetje moet eruit. Ik weet het wel, een vrouw kan niets alleen. Dat is niet meer van deze tijd, jongens.

opschrijf van Jean Thomas, Kom wat dichterbij. Ik zal zeggen, Kom wat dichterbij. Staat op nummer 389. En ik oefen even mijn stem voor de volgende.

0: Halleluja! Het is voor dit soort muziekjes dat de uitroep hier is dat feestje werd uitgevonden. Van al dat meezingen en springen krijgt de mens het warm, dus we gaan wat lagen uitspelen. Gewoon uit noodzaak. En niet voor het geld.
1: Ja,

0: zomers mee met ons Radio BNE-koor.
1: Zometeen kruipt hij weer achter de microfoon.
0: Heb je hem gehoord?
1: Ga dan snel naar het Radio BNE-kanaal op 14 Max.
0: Stuur Willy Zingt.
1: En maak kans op een superhandige DAB Plus radio.
2: Radio BNE.
3: En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
4: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
3: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
4: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
3: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
4: Ja, dat is duidelijk.
3: Ja.
5: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
6: Peugeot.
7: Op zoek naar een uniek cadeau voor je mama, maar net iets minder uniek dan...
8: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
7: Een beter cadeau-idee? Check smartfoto.be.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
10: Promo koken.
11: Ik heb zin in...
9: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
11: Okie, takodoki.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
12: Bij IC Paris Excel snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij IC Paris Excel.
13: Laat ze zien je schijn.
14: VRT Radio BNE
15: 386.

is a beautiful day. En dan mag de regen straks nog met bakken uit de lucht vallen. Een mens wordt blij van al die vrolijke muziek. Dat lees ik ook in onze app via het Radio BNE-kanaal op VRT Max. Heel veel mensen die aan het werken zijn. Mensen ook die aan het strijken zijn en die ondertussen uit volle borst meezingen. Mensen die blij zijn dat Connie van den Bos in de lijst staat. Hopelijk meer dan eens. Connie is volgend jaar 25 jaar dood. Dat zijn weetjes die de fans uiteraard weten. Deze George Michael, op 3,85, die is dit jaar al 10 jaar dood. Topartiest.

0: Ja, de Radio BNN Meezingers 500. My favorite waste of time. Met Otis Redding op 384. Sitting on the dock of the bay. Misschien met z'n allen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Voor de jarigen van de dag. Zoals Martien de Smet in Zwevegem. Die zegt, voor mij is het echt een beautiful day. Ik ben jarig en met al die mooie Meezingers kan mijn dag niet meer stuk. Gaan er zich nog melden, ben ik zeker. Naar Antwerpen 10 minuten extra op de E19 van voor Kleine Barreen en op de E313 vanaf het parkeerterrein in Ranst. Op de Antwerpse ring een kwartier extra richting Gent. Van Antwerpen Noord tot Borgerhout. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten tussen Strombeek en Vilvoorde. En op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. In Brussel is in de Wetstraat 1 rijstrook dicht door werken. 20 minuten file vanaf Montgomery. En door een storing aan een brug rijden er geen treinen tussen Puurs en Boom.
1: Radio Bene, Meezingers 500.
2: Catherine van Doornen.

0: Zo klinkt het Radio Bene-koor zonder Willy Sommers. Na, na, na, na, na. Maar straks hoor je de volledige versie met Willy erbij.
1: Ga dan snel naar het Radio Bene-kanaal op VRT Max. Stuur Willy Zingt.
0: En maak kans op een superhandige DAB Plus radio. VRT Radio
2: Bene. Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
3: Tegels.
4: Natuursteen.
3: Parket. Impermo.
5: Hey, zin in een nieuwe keuken?
6: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
7: Grando, Grando, Grando.
8: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
5: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minute.
8: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Doei. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
9: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
10: VRT Radio BNN. 300.

0: Radio Penicoor is opgewarmd.
1: En ook Willy Sommers is helemaal klaar voor het optreden van zijn leven.
0: Hier zijn ze helemaal live met Na Na Na Na Na.
2: Hallo allemaal.
3: Na Na Na Na Na.
2: Dankjewel allemaal.
0: Dankjewel Willy, het is nu al een hit. Ga snel naar het Radio BD kanaal op VRT Max, klik op de knop reageren en stuur het bericht Willy zingt. Je maakt kans op een schitterende DAB+ radio.
1: Doe mee en hou in de gaten of je gewonnen hebt.

0: 379 is voor Anneke Christie. Gelukkig zijn. En het DAB Plus radio winnen. Tijdens de overheerlijke Radio BNU Meezingers 500. Dat is pas gelukkig zijn. Hou VRT Max in de gaten om te kijken of je bij de winnaars bent. Zo niet, dan koop je er zelf een. Voor Moederdag bijvoorbeeld.
1: Volla tutte le sere. Nee, cinema di bagnoli. Un sogno che in bianco e nero. Tra poco sarà colore.

0: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be.
1: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
2: Kia. Movement that inspires.
3: VRT Radio BNE Live.
4: Rock. Cha-cha-cha. Eduardo Benanto met een friendly reminder dat het nu zondag moederdag is. Viva la mama op 378. Een eentje hoger, Nancy. Die we toch vooral kennen van haar vader.

0: heerlijke meezinger is dit.
1: Are you ready, Boots?
0: So ready.
1: Start walking.
0: Met onze 7 mijl slaarzen naar 11 uur, dan is het hoog tijd voor 1 kopje koffie.
2: Smartfoto.be.
3: Hier, mama. Speciaal voor u.
4: Oh, dat had je echt niet moeten.
5: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
3: Oeh, jij wou dat toch? Een gepersonaliseerde geurkaas.
5: Maar nee, schatteke. Een gepersonaliseerde geurkaars van op smartfoto.be.
3: Oei.
6: Voor een origineel cadeau of twee, check smartfoto.be.
7: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
5: Mijn haar omhoog?
7: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
5: Ah ja, dus mijn factuur?
7: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
8: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks voor maar €44,99.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
11: Promo koken.
5: Ik heb zin in...
10: Tacos met gehakt, want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
5: Okie, taco dokie.
10: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
12: De lente, die voel je het beste op 2 wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
13: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
14: Gelukzakken?
13: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
14: Ah, chansaars.
13: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars.

0: Paars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
1: Radio BNE.
2: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Goedemorgen, het is 11 uur, VRT Nieuws met Shema Saisai. De Vlaamse regering gaat nog eens 3 jaar langer toelaten dat er veel meer schadelijke stoffen in het West-Vlaams drinkwater mogen zitten dan de Europese norm. In enkele West-Vlaamse productiecentra is dat al een tijdje een probleem. Het gaat om triazolen, die komen van schimmelbestrijders in de landbouw. Veel inwoners maken zich daar zorgen over, maar er is geen gevaar voor hun gezondheid op zich, zegt toxicoloog Jacob de Boer van de Universiteit van Amsterdam.
1: Europa heeft een aantal specifieke normen voor een heleboel stoffen en voor een groot aantal stoffen, want er zijn zo ontzettend veel pesticiden, zegt men. Kijk, als we het niet helemaal zeker weten, dan zetten we dat voor de veiligheid op 0,1. Dat is gewoon om zo veilig mogelijk te zijn. Als je dan een beetje inzoomt op die stoffen, dan zie je wel dat er soms een paar bij zitten die eigenlijk wel, ja, dat mag wat meer. Europa zit aan de hele strenge kant en dat is prima.
0: 9 Russische zakenmensen zijn procedures opgestart om hun geld dat vastzit bij Euroclear in Brussel vrij te krijgen. De financiële instelling heeft heel wat geld van buitenlanders. Sinds de Russische invasie in Oekraïne wordt Russisch geld er geblokkeerd. Heel wat Russische zakenmensen en bedrijven probeerden eerder al via de Raad van State om hun geld vrij te krijgen, maar ze kregen telkens ongelijk. En ook nu is de kans klein dat de 9 zakenmensen hun geld zullen zien. In het oosten van Oekraïne zijn vannacht 5 doden gevallen bij Russische aanvallen. 2 slachtoffers zijn hulpverleners die ter plaatse waren gekomen na een eerste aanval, maar dan door een tweede raket geraakt werden. Ook in andere regio's waren er aanvallen van Rusland, vooral op energiecentrales. Er vielen daar verschillende gewonden. Intussen zegt Oekraïne dat er een staakt het vuren komt vanaf morgen. Dat is niet afgesproken met Rusland, dus het is onduidelijk of dat er echt zal komen. Eerder had Rusland dan weer zelf aangekondigd dat er geen aanvallen zouden komen op 8 en 9 mei. Want Rusland viert op 9 mei de overwinning op Nazi-Duitsland met een militaire parade. Het is dus afwachten of er de komende dagen echt geen gevechten meer zullen zijn tussen Oekraïne en Rusland. Vandaag meestal droog, maar tegen vanavond gaat het opnieuw fel regenen in het centrum van het land. We halen tot 16 graden. Ook morgen regen en nog 14 graden. Vanaf donderdag namiddag zou het wel droger moeten worden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Net een hoestbui, maar gelukkig maar 1 zin verkeer. Op de buitenring rond Brussel komt er een kwartier bij tussen Sint-Stevens-Woerden en Jette.
3: Deze week zingen we volop bak mee.
4: Radio BNE Meezingers 500.
3: Ook Willy Sommers zingt heel graag mee met ons Radio BNE koor.
4: Hoor je Willy uit volle borst meedoen?
3: Ga dan snel naar het Radio BNE kanaal op 14 Max.
4: Stuur Willy zingt
3: en maak kans op een superhandige DAB Plus radio.
4: Radio BNE.
5: Radio BNE. Radio BNE, Meezingers 500.
4: Van Lessel van Hoven.
6: De tijd van je leven. Na na na na. VRT Radio BNE.
5: 376.

kopje koffie, wat heb je daar graag bij? Een koekje? Of mogen dat 500 meezingers zijn? Ik denk het wel, hè. Nog veel meer Hollandse leuten dit uur. Met de Michi. Je kent van één grote hit. Dan moet je je afvragen, als er een gozer met je wil dansen, of er iemand in de buurt is om even je tassie vast te houden, ja? Oké.

0: het water is veel te diep. En het staat te klotsen op nummer 374 in de Radio BNE Meezingers 500. Willy zong, dat is zeker waar. Heel veel mensen kroppen meteen, kan niet zeggen in de pen, in het Radio BNE kanaal op VRT Max om te sturen Willy zingt. Maar je kunt pas een radio winnen wanneer Willy na na na zingt. Opzij nu voor Herman van Veen.
1: Opzij, opzij, opzij. Maar...

0: Na na na, met Gerard Joling, feestje in the house. Maak me gek, volledig wederzijds, Johan.
1: Medi-Market. Medi-Market wordt Merci-Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
2: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
4: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
3: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app.
5: Amai, het is echt eenvoudig.
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Proactief meedenken zodat onze offerte gelijk is aan uw factuur. Dat is de pro in Profel. Ontdek al onze beloften op profel.be.
8: Profel. Ramen en deuren met glasheldere beloften.
9: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
10: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
9: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
10: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
9: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
10: Ja, dat is duidelijk.
9: Ja.
3: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
11: Peugeot.
12: Radio 371.

Jérôme, c'est moi. Carolina Velasquez luistert in Harelbeken en zij stuurt: dit is een topshow op Radio BNE. Freddy in Herne beaamt dat. Echt alles is gewoon goed in deze lijst, vindt hij. En Anita Pierin zegt: ik luister in een druilerig Hasselt en ik ben heel blij dat Radio BNE opstaat. Wij hier ook, Anita. Heb je toevallig die outfits gezien op het Met Gala in New York gisteren? Bijzonder is een vriendelijk woord om te gebruiken. Madonna die had een boot op haar hoofd. Heidi Klum ging als standbeeld. Ik moest echt denken, als Lola van de Kings daar had tussen gelopen, die was niet eens opgevallen. Hier gelukkig wel. Meezingen met de Kings op 370.

0: zeer wel bedankt om deze van Margriet in de lijst te stemmen. Alle mooie mannen zijn zo lelijk. Vrolijke tekst van Stef Bos. Als ze alles moest vertellen, dan moest dit een maxi-versie zijn. Had van mij gerust gemogen. Zo'n tof liedje. Veel meezingen in de file moet je niet doen, want die files vallen ongelooflijk mee. Er zijn vertragingen van 10 minuten op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost en op de buitenring rond Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Er zijn op andere plaatsen ook nog wel wat vertragingen, maar die zijn zeer beperkt.
1: Radio BNE. Meezingers 500. De tijd voor je leven. Vanessa van Hoven. Radio BNE 368.

0: Everything's gonna be much more than alright. Iets wat ze ons niet moeten leren hier bij Radio BNE. Celebrate good times. Cool and the Gang op 368. Lydia van der Velde luistert en zingt en danst in Capelle. Ze zegt, ik wou jullie nog eens bedanken voor de super toffe amazing muziek. Leven Radio BNE. Hiha, Lydia.
1: Love is a burning thing. And it makes

0: fire, and it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire.
1: Deze week zingt Willy Sommers mee met ons Radio BNE-koor.
2: Zometeen kruipt hij weer achter de microfoon.
1: Heb je hem gehoord?
2: Ga dan snel naar het Radio BNE-kanaal op 14 Max.
1: Stuur Willy Zingt.
2: En maak kans op een superhandige DAB Plus radio.
3: Radio BNE.
4: De lente. Die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk. De voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
5: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
6: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beautycadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
7: Radio BNE 366.

vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

Dat was even een heel stevig meezing moment op 366. Samen zijn met Willeke Alberti. Samen zijn, samen lachen, samen huilen. Samen zingen wat wij doen. 500 liedjes op rij. De stem is opgewarmd. Het zit redelijk snor, denk ik. Ook met de longinhoud. Toch nog even testen. Met deze van Bill Withers.

0: Bene, Meezingers 500. VRT Radio
1: Bene. Ten midden in de Vlaanders, weggestoken tussen de sparrenbossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijkjes, uit hier wat groeder dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is den dien ze hier doet gerne. Maar ze zien nog niet staan. Hij heeft er partan een liedje van gemokt. Met heel schone woorden. En als dit zoveel voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

Maar ja, wat doe je dan? Zo'n zot geweld, dat valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden zijn wilden. En dan is het dan hier stil. Maar zijn vier, dat is ze gewoon niet te zien. En als de Chavez voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

en de Jorngeverbaai. En ze wiert zij 29. En ze kwam hier van de messen alleen tussen de velden op een welen. En ik zag haar. Dat is nee of dat is nu het paasje. Hij doet tenen. En hij zei wijfeken. Ik zie haar gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

0: en ze had goed geluisterd. En binst, dat ze hem een todder gaf, schettige zij met haar gat.
1: Schoonwijvekes en wilde boerendochters kunnen ingaan op die dwingende vraag van Ivan Heijlen of op het charmante voorstel van Jimmy Helms. En die staat toch eentje hoger op 363. Ja.

0: mooie stem toch, die van Jimmy Helms. Mooi liedje ook. Gonna make you an offer you can't refuse. Chantal luistert in diest. Zij zegt, ik vind dit echt geweldig, deze Radio BNM Meezingers 500. Kunnen meezingen. Ik geniet van de leuke muziek, maar jammer genoeg alleen, want mijn man zit op dit moment in Roemenië. Oh, Chantal, dat is jammer. Nee, niet oh. O en A hebben we nodig.
1: Ik zeg oeh. Ik zeg A.

0: Ze gingen nooit meer oerend hard. Wij wel hoor. Hou ons vooral in de gaten en in het oor na het nieuws van 12 uur. Dan volgen onder andere meezingers van Wham en Queen en Bob Marley en Freddie Breck. Feestje gaat door hier op Radio BNE.
1: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
2: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

heel goede middag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Kleuters kennen goed het verschil tussen boos, blij en verdrietig. Taal en wiskunde blijven moeilijker. En de Vlaamse regering neemt geen maatregelen om de energiefactuur meteen te verlagen. Vlaamse vijfjarigen zijn goed in het herkennen van emoties en hebben veel meer moeite met nee.

0: Nederlands. Dat blijkt uit een nieuwe internationale studie bij 8 landen of regio's. De onderzoekers zijn ook echt ongerust over de duidelijke sociale kloof die er in Vlaanderen is. Een kleuter die opgroeit in kansarmoede scoort op bijna alle geteste domeinen een heel stuk minder. Sanne Baak volgde de persconferentie over de resultaten in basisschool De Bezige Bijtjes in Westerlo in de provincie Antwerpen.
1: Knap zitten, mannen. In een knappe zithouding.
2: De sociaal-economische achtergrond van deze kleuters voorspelt veel meer dan in andere landen hoe goed ze doen op school, zegt onderzoeker Katrijn Denies.
3: We kunnen alleen maar vaststellen dat we duidelijk methoden missen om goed met die sociale kloof om te springen en om elk kind gelijke kansen te geven.
2: Zowel op rekenen als taal scoren we onder het gemiddelde. Vlaamse kleuters herkennen wel uitstekend emoties als blij, droevig of boos.
3: Als dat gewone algemene verhalen waren, dan vonden ze het soms moeilijk om die te begrijpen. Maar als het ging over de emotie, dan konden zij dat als geen ander identificeren.
2: Leerkrachten werken hard en zijn er echt voor hun kleuters, maar missen steun om hun job goed te kunnen doen.
3: Op dit moment staan Vlaamse leerkrachten er veel vaker dan in andere landen helemaal alleen voor. En we zien dan bijvoorbeeld in Engeland, waar ze altijd met z'n tweeën staan, dat dat veel vlotter loopt.
2: Vlaams minister van Onderwijs Zuhal Demir wil het kleuteronderwijs versterken met nieuwe minimumdoelen en extra taalondersteuning vanaf september.
4: Emotioneel zitten ze goed in hun vel en nu gaan we ook proberen daar Nederlands en beginnende wiskunde op te bouwen.
1: Heel knap van jullie, zeg slimmerikken.
0: De Vlaamse regering heeft beslist om geen maatregelen te nemen om op korte termijn de energiefactuur te verlagen. Dat heeft de regering op een persconferentie gezegd over een aantal dossiers waar vannacht een akkoord over is bereikt. Er wordt wel extra geïnvesteerd om minder afhankelijk te worden van olie en gas uit het buitenland. Dit jaar en ook volgend jaar wordt daarom 140 miljoen euro extra geïnvesteerd in de mijnverbouwlening. Dat is een voordelige lening die je kan afsluiten bij de overheid voor energiezuinige renovatieprojecten, zegt Vlaams minister van Energie Bonte.
5: Om ervoor te zorgen dat de woningen energiezuiniger worden, om ervoor te zorgen dat men over kan stappen naar elektrische energievoorziening, waar ook substantiële middelen rond uitgetrokken zijn, is het versnellen van isolatieprogramma's. En dat vooral in de sociale woonsector, waar 25 miljoen euro is vrijgemaakt.
0: Er is vannacht ook beslist om een tijdelijke versoepeling van de drinkwaternorm in de Westhoek in West-Vlaanderen toe te staan. De kwaliteitsnorm mag nog 3 jaar meer triazolen bevatten dan de Europese norm eigenlijk zegt. Triazolen zijn stoffen afkomstig van schimmelbestrijders uit de landbouw. In Gent voert een groep mensen met een beperking actie bij een evenement van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Minister van Welzijn Genee werkt aan een hervorming van de budgetten waarmee mensen met een beperking hulp kunnen betalen. En dat leidt tot veel ongerustheid. Dat zegt Luc Demaré van Grip, dat is een mensenrechtenorganisatie die zich inzet voor mensen met een beperking.
6: Ten eerste zegt men, als de maatschappij meer toegankelijk wordt, gaat er minder assistentie nodig zijn. Dat klopt, maar dan gaan mensen toch nog bij bepaalde handelingen assistenten nodig hebben. Die mensen bijvoorbeeld op het toilet helpen. En wij vrezen wat dat mensen met een handicap niet meer gaan een volledig budget krijgen zoals ze nu krijgen, waarbij ze zelf klemtonen kunnen leggen in dat budget.
0: De bank ING heeft 1,6 miljoen euro betaald om een proces in de witwaszaak rond oud-minister Didier Reinders te vermijden. Reinders werd eind vorig jaar officieel in verdenking gesteld van het witwassen van geld, onder meer via loten van de Nationale Loterij. En ook de rol van ING, de bank waar hij klant was en grote sommen cash geld stortte, werd onderzocht. ING bekent geen schuld, maar koopt nu op voorstel van het parket een verdere vervolging en dus ook een mogelijk proces af. 1,6 miljoen euro is in theorie de maximumboete voor witwassen. ING laat in een reactie ook weten dat ze met deze betaling dit hoofdstuk willen afronden. En er is medisch personeel aan boord gegaan van het cruiseschip in de Atlantische Oceaan, waar het gevaarlijke Hantavirus verschillende passagiers heeft besmet. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Die gaat er intussen ook vanuit dat een persoon buiten het schip besmet is geraakt en dat het virus van mens op mens is doorgegeven. Maar dat er dus geen besmette ratten aan boord zouden zijn. De bedoeling is nu om nog 2 zieke personen van het schip te evacueren en daarna door te varen naar de Canarische eilanden. Daar zouden de andere passagiers dan aan land kunnen gaan. Deze namiddag krijgen we nog een paar felle buien met kans op onweer in het zuidoosten. In het westen meer opklaringen bij temperaturen tot 16 graden. Morgen start ook nog met regen. In de loop van de dag wordt het wel droger bij 14 graden. Donderdag minder regen met lokaal ook enkele opklaringen. Dan halen we tot 16 graden. Dit nieuws begon in de kleuterklas. Belgische kleuters blijken zeer goed in het herkennen van emoties. Dat blijkt uit een grote internationale studie. Maar veel kleuters blijven het moeilijk hebben met het Nederlands. Meer over dat rapport lees je ook in de app van VRT Nieuws.
7: Deze week zingen we volop bak mee.
8: Radio BNE Meezingers 500.
7: Ook Willy Sommers zingt heel graag mee met ons Radio BNE koor.
8: Uit volle borst meedoen?
7: Ga dan snel naar het Radio BNE-kanaal op 14 Max.
8: Stuur Willy Zingt.
7: En maak kans op een superhandige DAB Plus radio.
8: Radio BNE. Radio
9: BNE. Belgische kleuters herkennen emoties zeer goed. Dan zien ze zeker dat wij bijzonder goed gezind zijn deze week.
10: Radio BNE, Meezingers 500.
8: Vanessa van Hoven.
11: De tijd van je leven. Radio BNE
10: 361.

0: Doe hem tweestemmig.
1: So hello Mary Lou, goodbye heart. Yes, hello Mary Lou, goodbye heart.
0: Nou, het was er redelijk naast, maar ik heb mijn best gedaan. Ricky Nelson, hello Mary Lou. Vivian luistert in Londen. Ze zegt echt pure nostalgie. Ik hoor liedjes die ik al 25 jaar niet meer gehoord heb. Het brengt mijn jeugdjaren terug. Geweldig. Volgend jaar graag meer van dit. En bijvoorbeeld een lijst die dubbel zo lang is. Maar ja.
2: Nee.

Serieus? Vraagt Chucky uit Buggenhout. We zijn 5 mei. En Wham zingt over Last Christmas. Zeer zeker wel. En niet zomaar. Ze doen dat zelfs van op nummer 360. Want dit blijft wel een tijdloze meezinger. Misschien komt Urbanus ook nog langs met bakske vol met stro. Of Mariah Carey. Ik sluit op dit moment helemaal niks uit. De regering heeft daarnet een persconferentie gegeven over wat plannen die op tafel liggen. Komen geen maatregelen op korte termijn die de energiefactuur doen verlagen. We moeten wel minder afhankelijk worden van olie en gas uit het buitenland. Enfin, het is heel goed dat ze vergaderen natuurlijk. Maar afronden mannen, want je mist een hoop goede meezingers. Met nu, op nummer 359, een meestamper van Queen.

0: Dat is zo. Als je in groep zingt, don't worry about a thing, because every little thing is gonna be alright. Zeg maar dat deze mannen het gezegd hebben. Bob Marley en de Wailers zijn niet alleen mensen die zingen, maar de vogeltjes die kwelen ook vrolijk mee. Gisteren Canaries gelezen via ons VRT-kanaal op... ons Radio Bene-kanaal op VRT Max. Zo is het. Een mens geraakt er helemaal de kluts van kwijt van al die heerlijke meezingers.
1: Deze week zingt Willy Sommers mee met ons Radio Bene-koor.
2: Zometeen kruipt hij weer achter de microfoon.
1: Heb je hem gehoord?
2: Ga dan snel naar het Radio Bene-kanaal op VRT Max.
1: Stuur Willy Zingt.
2: En maak kans op een superhandige DAB Plus radio.
3: Radio Bene.
4: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
5: Ik heb wel al een beetje geproefd.
6: Maar dat was echt maar de helft hoor.
4: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
7: Op zoek naar een uniek cadeau voor je mama, maar net iets minder uniek dan.
8: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
7: Een beter cadeau-idee? Check smartphoto.be.
3: VRT Radio BNE
2: 357.

Oh, zeker. Een man die toegeeft dat hij het zelf niet weet. Benny Nijman op 357. We gaan fast slowen dadelijk met Freddy Brick, Auf Deutsch. En reken maar dat hij via de grote poort binnenkomt.

0: Meijer. Dag Luc Bral. Dag kleine blonde varkenshoeder. En dag grote vriendelijke reus. Dag presentator Lars de Grote.
1: Dag blonde stoot.
0: Je bent goed gezind.
1: Jazeker.
0: Je hebt al veel meegezongen.
1: Jazeker.
0: Je gaat dat dadelijk doen met een persoonlijk favorietje van jou.
1: Jazeker.
0: Eén dat je ooit nog solo hebt gezongen ook.
1: Ja, Jackie Wilson.
0: Ja, je gaat wel moeten meezingen nu vandaag.
1: Allee, ik ga proberen.
0: Hij mag eerst. Je krijgt je eigen jingle. Lars, heel veel plezier. Veel succes.
2: Radio Bene. Tijd voor je leven. Meezingers 500. Lars

spring, goed gesprongen tot op de 353ste plaats in onze Radio BNE Meezingers 500. De allereerste editie en als het van de reacties afhangt, zeker niet de laatste. Ik heb het Vanessa al horen zeggen en ik kan het alleen maar bevestigen. Ik merk het aan de berichten via ons kanaal op VRT Max. Laat gerust ook van je horen. Dankjewel.

0: Jasmin op 352 in de Radio BNE Meezingers 500. Alle meisjes aan de macht. Oké, maar zo dadelijk toch een man met een baard en een bolhoed.
1: Zo klinkt het Radio BNE-koor zonder Willy Sommers. Na, na, na, na, na. Maar straks hoor je de volledige versie met Willy erbij.
2: Ga dan snel naar het Radio BNE-kanaal op VRT Max. Stuur Willy Zingt.
1: En maak kans op een superhandige DAB Plus radio. VRT Radio
3: BNE. Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
4: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minute.
3: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Na, na, na, na, na. Radio BNE, Meezingers 500. VRT Radio BNE.
1: 351.

Inderdaad. Een van de meest merkwaardige figuren aan het Nederlandse sterrenfirmament. Pierre Gardner, vader Abraham. Met onze blauwe vriendjes en het smurfelied. La la la, nog aan toe op nummer 351. De volgende meezinger is erin geslaagd de concurrentie weg te blazen op het Eurovisie Songfestival van 1988. Het was meteen ook het begin van een zeer geslaagde carrière voor Céline Dion.

Zoek het niet op de kaart. Het is niet te vinden. Het is een ingebeelde plek. En dat is jammer. Maar ja, de muziek maakt alles goed in dit geval. Earth, Wind & Fire over Boogie Wonderland op 349. Wat er wel makkelijk te vinden is, dat is onze plek op Facebook. Je vindt ons bij VRT Radio BNE. Kom even langs. Geef ons een duimpje en begin ons te volgen. Want zo ben je altijd mee.

0: ons Radio Benecor is opgewarmd.
1: En ook Willy Sommers is helemaal klaar voor het optreden van zijn leven.
0: Hier zijn ze helemaal live met Na Na Na Na Na.
2: Hallo allemaal.
3: Na Na Na Na Na.
2: Dankjewel allemaal.
0: Dankjewel Willy. Het is nu al een hit. Ga snel naar het Radio BD-kanaal op VRT Max, klik op de knop Reageren en stuur het bericht Willy zingt. Je maakt kans op een

0: Dovi viert 46 jaar. Krijg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi Keuken.
1: VRT Radio BNE Live.

0: De Fab Four met extra personeel. All you need is love. En als er dan nog plaats is voor 500 meezingers, dan is het helemaal in orde. De Beatles op 347.
1: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecuepakketten.
2: Amai, dat wordt vlammen.
1: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
3: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Medi-market. Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Fortifarma en nog veel meer.
6: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
7: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
8: Tegels,
9: natuursteen, parket, Impermo.
7: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
10: Radio BNE.
11: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: een heel goede middag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Kleuters kennen goed het verschil tussen boos, blij en verdrietig. Nederlands blijft moeilijker. En de Wereldgezondheidsorganisatie geeft meer informatie over het cruiseschip waarop 3 passagiers zijn overleden. Vlaamse 5-jarigen zijn goed in het herkennen van emoties. Veel meer moeite hebben ze met het Nederlands. Dat blijkt uit een nieuwe internationale studie bij 8 landen of regio's. De onderzoekers zijn ook echt ongerust over de duidelijke sociale kloof die er in Vlaanderen is. Een kleuter die opgroeit in kansarmoede scoort op bijna alle geteste domeinen een stuk minder goed, zegt onderzoekster Katrijn Denies.
1: We zien eigenlijk dat de sociaal-economische achtergrond van kinderen in Vlaanderen veel meer voorspelt hoe ver die nu al kunnen springen dan in andere landen. Dus de verschillen onderling tussen ons.

0: De kinderen op dat vlak die zijn veel groter dan elders en dat is heel alarmerend. We kunnen alleen maar vaststellen dat we duidelijk methoden missen om goed met die sociale kloof om te springen en om elk kind gelijke kansen te geven.
1: De onderzoekers pleiten voor meerdere collega's in één klas om elkaar zo te versterken. In Engeland bijvoorbeeld staan leerkrachten al altijd met twee voor de klas. De Vlaamse regering heeft beslist om geen maatregelen te nemen om op korte termijn de energiefactuur te verlagen. Dat heeft de regering op een persconferentie gezegd over een aantal dossiers waarvan een akkoord over is bereikt. Er wordt wel extra geïnvesteerd om minder afhankelijk te worden van olie en gas uit het buitenland. Zo wordt er meer geld vrijgemaakt voor voordelige leningen voor energiezuinige projecten. En de regering gaat de situatie ook blijven opvolgen, zegt Vlaams minister-president Matthias Diependalen.
2: Niemand weet waar we precies staan in deze crisis. Is dit het begin van een nog veel grotere crisis? Of hebben we hier nu al de grootste horden mee gepakt? Dat weten we niet. Maar we gaan wel zorgen dat we op het juiste moment met de juiste maatregelen kunnen ingrijpen. Want deze maatregelen die we nu nemen, zijn voor nu de juiste maatregelen. Als er nog erger op ons afkomt, ja, dan gaan we moeten doen wat elke overheid voortdurend moet doen. En dat is bijsturen. Besturen is bijsturen.
1: Er is vannacht ook beslist om een tijdelijke versoepeling van de drinkwaternorm in de Westhoek toe te staan. De kwaliteitsnorm mag nog 3 jaar meer triazole bevatten dan de Europese norm eigenlijk zegt. Triazolen zijn afkomstig van schimmelbestrijders uit de landbouw. In Gent voert een groep mensen met een beperking actie bij een evenement van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Minister van Welzijn Genee werkt aan een hervorming van de budgetten waarmee mensen met een beperking hulp kunnen betalen. En dat leidt tot veel ongerustheid. Dat zegt Luc de Maree van Grip, dat is een mensenrechtenorganisatie die zich inzet voor mensen met een beperking.
3: Ten eerste, zegt men, als de maatschappij meer toegankelijk wordt, gaat er minder assistentie nodig zijn. Dat klopt, maar dan gaan mensen toch nog bij bepaalde handelingen assistenten nodig hebben. Die mensen bijvoorbeeld op het toilet helpen. En wij vrezen wat dat mensen met een handicap niet meer gaan een volledig budget krijgen zoals ze nu krijgen, waarbij ze zelf klemtonen kunnen leggen in dat budget.
1: De bank ING heeft 1,6 miljoen euro betaald om een proces in de witwaszaak rond oud-minister Didier Reynders te vermijden. Reynders werd eind vorig jaar officieel in verdenking gesteld van witwassen, onder meer via loten van de Nationale Loterij. En ook de rol van ING, de bank waar hij klant was en grote sommen cashgeld stortte, werd onderzocht. ING bekent geen schuld, maar koopt nu op voorstel van het parket een verdere vervolging en dus ook een mogelijk proces af. 1,6 miljoen euro is in theorie de maximumboete voor witwassen. En ING laat in een reactie ook weten dat ze met deze betaling dit hoofdstuk willen afronden. En op het Nederlandse cruiseschip in de Atlantische Oceaan, waar het gevaarlijke hantavirus is ontdekt, is medisch personeel aan boord gegaan om te helpen. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie WHO gezegd. Amorie de Mulder, de WHO, heeft ook meer informatie gegeven over hoe dat virus zich op de boot heeft kunnen verspreiden.
4: Ja, de Wereldgezondheidsorganisatie denkt nu dat een persoon mogelijk buiten het schip besmet is geraakt en dat het virus daarna dan van mens op mens is doorgegeven. Dat is opvallend, want normaal wordt dat hantavirus doorgegeven via knaagdieren zoals ratten. Maar volgens de WHO zouden er geen ratten aan boord zijn en zou een besmette passagier het virus dus van buiten het schip hebben binnengebracht. De Wereldgezondheidsorganisatie werkt nu een plan uit om nog 2 zieke personen van het schip te evacueren. En daarna is het zoeken naar een haven waar de andere passagiers aan land zouden kunnen gaan. Want in Kaapverdië, waar het schip nu voor anker ligt, mag dat niet van de overheid. Volgens de WHO zou Spanje toestemming hebben gegeven om aan land te gaan op de Canarische eilanden. Maar Spanje ontkent dat. Zo'n 150 passagiers zitten nog vast op het schip. Vermoedelijk raakten in totaal 7 passagiers besmet. 3 mensen zijn intussen overleden.
1: Deze namiddag krijgen we nog een paar felle buien met ook kans op onweer. In het westen meer opklaringen bij temperaturen tot 16 graden. Morgen start ook met regen. In de loop van de dag wordt het wel droger bij zo'n 14 graden. Dit nieuws begon in de kleuterklas. Belgische kleuters blijken zeer goed in het herkennen van emoties. Dat blijkt uit een grote internationale studie. Veel kleuters blijven het wel moeilijk hebben met het Nederlands. Meer over dat rapport lees je ook in de app van VRT Nieuws.
5: Op de Antwerpse ring komt er 20 minuten bij richting Nederland tussen Linkeroever en Borgerhout. En 10 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Ook 10 minuten op de buitenring rond Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Elders heb je alleen maar kleine vertragingen.
6: Deze week zingen we volle bak mee.
7: Radio BNE Meezingers 500.
6: Ook Willy Sommers zingt heel graag mee met ons Radio BNE koor.
7: Hoor je Willy uit volle borst meedoen?
6: Ga dan snel naar het Radio BNE kanaal op 14 Max.
7: Stuur Willy zingt.
6: En maak kans op een superhandige DAB Plus radio.
7: Radio BNE.
8: Radio BNE, Meezingers 500.
7: Lars de Grote.

Ik weet nog hoe je zei, heel lekker beest. Ja, zoiets vergeet je inderdaad niet zo gauw. En die meezinger van Isabel A. heeft ondertussen ook al een plekje veroverd in onze collectief geheugen. Op nummer 346. En dan nu de interessante observatie van John Paul Young.

0: Love is in the air, John Paul Young op nummer 345 in onze Radio BNE Meezingers 500. En wat hangt er nu in de lucht? Wel, in elk geval geen liefde. Tezij dan de liefde voor wapens en bankkantorenboorden vol geld. Handen omhoog voor de meanest cat in old Chicago town.
1: Freeze, I'm my baker. Put your hands in the air, give me all your money.
2: This is the story of my baker.

0: Niels William en Frank Dingene, dat goed gevoel. Perfect voelbaar op nummer 343 in onze Radio BNE Meezingers 500.
1: Deze week zingt Willy Sommers mee met ons Radio BNE koor.
2: Zometeen kruipt hij weer achter de microfoon.
1: Heb je hem gehoord?
2: Ga dan snel naar het Radio BNE kanaal op 14 Max.
1: Stuur Willy Zingt.
2: En maak kans op een superhandige DAB Plus radio.
3: Radio BNE.
4: Dovi viert 46 jaar, krijg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
3: Dovi Keuken.
5: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
7: Mijn haren omhoog?
6: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
7: Ah ja, dus mijn factuur?
6: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
8: Bij SuperXL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij SuperXL.
9: Love to see you shine.
10: Smartphoto.be.
11: Hier, mama. Speciaal voor u.
12: Oh, dat had je echt niet moeten.
13: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
11: Oeh, jij wou dat toch? Een gepersonaliseerde geurkaas.
13: Maar nee, schatteke. Een gepersonaliseerde geurkaars van op smartfoto.be.
11: Oei.
8: Voor een origineel cadeau of twee, check smartfoto.be.
5: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
14: Radio BNE.
15: De tijd van je leven.
14: Radio BNE. Meezingers 500.
3: VRT Radio BNE.
16: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Mee

Joost Muisel. Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. Als je gisteren een poging ondernam om een superhandige DAB Plus radio te pakken te krijgen. Wel, vergeet dan zeker niet te kijken op ons Radio BNE kanaal op VRT Max. Om te zien of je gewonnen hebt. We publiceren elke dag de namen van de winnaars van de dag voordien. Ondertussen dat romantische avontuur van Samantha. Weet je nog?

0: van de maan.
1: En ondertussen kennen we zelfs de achterkant van die maan al een beetje beter. Samantha, niet over de ridder op het witte paard, maar wel over de piloot van de helikopter US Navy 66. Hello, hello, op nummer 341.

Dat ik veel van je hou, dat hoef ik je niet te verklaren. Een zeeman is dol op zijn kinderen en vrouw,

0: Ook dat is een meezinger. En wat voor een mooie versie, zeg. Hans de Boy, Wannes van de Velde, de lichtjes van de Schelde. Naar Antwerpen, 20 minuten extra op de E313 van een Franst. Op de Antwerpse ring richting Nederland ruim een half uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem.
1: Radio BNE, Meezingers 500.

Tony Christie op weg naar een plek in Texas. En vooral naar Marie. Is this the way to Amarillo? Ja hoor, gewoon rechtdoor. Even passeren langs de Radio BNE Meezingers 500 op nummer 339. Goeie reis. En dan die andere Christie. De groep van Jeff Christie. Ook op weg naar huis in dit geval. Richting Yellow River.

0: Und Anita, sehr schön, op nummer 337.
1: Zo klinkt het Radio Bene-koor zonder Willy Sommers. Na, na, na, na. Maar straks hoor je de volledige versie met Willy erbij.
2: Ga dan snel naar het Radio Bene-kanaal op VRT Max. Stuur Willy Zingt.
1: En maak kans op een superhandige DAB Plus radio.
3: VRT Radio Bene.
4: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks voor maar €44,99.
3: Kruidvat, steeds verrast.
5: Profel.
1: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
6: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
1: Op en top, professioneel, met de pro van Profel. Dat beloven wij.
6: Ah.
1: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
7: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken.
9: Ik heb zin in...
7: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
9: Oki, taco doki.
7: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
1: Volvo select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verdeler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.

0: kleine bikini, maar wel een gigantisch grote hit voor Brian Hyland. Zijn grootste in 1960. Toen een jongen van 16, nu een opa van 82. 336.
1: De

De Bellamy Brothers, David en Howard. Heren op leeftijd, maar nog altijd bezig. Ze blijven optreden en de mensen blijven komen, dankzij die evergreens uit de jaren 70. Dit was er zo eentje. Let Your Love Flow op nummer 334 in de Radio BNE Meezingers 500. Ja, de 70's zijn best wel populair. Dit is ondertussen al de derde op rij uit dat decennium. The Carpenters. Such

0: ons Radio Benecor is opgewarmd.
1: En ook Willy Sommers is helemaal klaar voor het optreden van zijn leven.
0: Hier zijn ze helemaal live met Na Na Na Na Na.
2: Hallo allemaal.
3: Na Na Na Na Na.
2: Dankjewel allemaal.
0: Dankjewel Willy. Het is nu al een hit. Ga snel naar het Radio BD-kanaal op VRT Max, klik op de knop reageren en stuur het bericht Willy zingt. Je maakt kans op een schitterende DAB+ radio.
1: Doe mee en hou in de gaten of je gewonnen hebt.

0: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
1: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Bestel nu en krijg 20% korting op kasten, werkbladen en toestellen. Open 1 mei.
1: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in.

0: Joe Dassin over het najaar in het voorjaar van 2026 met de meezinger van een halve eeuw geleden. Meezingen kon, neur je ook, fluiten, whatever. Alles kan, alles mag. L'été Indien.
1: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minute.
1: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Hoe noem je 1000 mensen die €1000 winnen?
5: Gelukzakken?
4: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België €1000 winnen?
5: Ah, chansaars.
4: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd €1000 winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
6: Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar €4,99.
7: Check de promo.
6: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
8: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks voor maar €44,99.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrelen.
10: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
11: Mijn haren omhoog?
10: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
11: Ah ja, dus mijn factuur?
10: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
3: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
12: Radio BNE.
13: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De vakbonden vinden het onaanvaardbaar dat vanaf juli nog maar een derde van de Vlaamse ambtenaren die vertrekken vervangen zal worden. De Vlaamse regering neemt die maatregel om te besparen, maar volgens de Christelijke Vakbond is er al genoeg op personeel bespaard bij de openbare diensten. Dat zegt Ilse Remy van het ACV.
1: Ook het Rekenhof heeft dat gesteld, die besparingen zijn te ver gegaan. Maar toch blijven ze altijd maar terug hun vertrouwde oplossing naar boven halen. Maar de diensten trekken dat niet meer, want er gaan heel wat collega's weg, maar er gaan geen taken weg. En als er taken weggaan, dan gaan die naar consultants, gaan die naar uitbestedingen. En dat kost nog veel meer geld. Dus het is een besparing op kap van het eigen personeel, zonder dat er eigenlijk echt geld uitgespaard wordt.
0: De sociaal-economische achtergrond van Vlaamse kleuters van 5 voorspelt veel meer dan in andere landen hoe goed ze het doen op school. Dat blijkt uit een nieuwe internationale studie. Daaruit blijkt ook dat onze kleuters erg goed emoties herkennen, maar minder presteren op het vlak van wiskunde en taal. Onderzoekers zouden als oplossing 2 leerkrachten voor een klas zetten of een leerkracht en een assistent, zoals bijvoorbeeld in Engeland. Vlaamse minister van Onderwijs Zuhal Demir vindt extra ondersteuning in het kleuteronderwijs een goed idee.
2: Een kleuterklas met 25 kleuters vraagt bijzonder veel aandacht. Hier en daar wordt er al gebruik gemaakt, bijvoorbeeld van een kinderverzorgster. Er komt extra ondersteuning als het gaat over taal bijvoorbeeld. Er komen extra taaluren en taalmiddelen vanaf eerste kleuterklas om die ondersteuning te bieden. En de verdere ondersteuning gaan we natuurlijk ook wel moeten bekijken in het kader van de loopbaangesprekken.
0: Demir roept ook ouders op om thuis meer te spelen en te leren met hun kinderen. Volgens de studie gebeurt dat in andere landen meer. En het blijft onduidelijk wanneer de passagiers van een Nederlands cruiseschip dat schip kunnen verlaten.

0: Staten. Op de boot zijn verschillende passagiers besmet geraakt met het erg gevaarlijke hantavirus. En 3 mensen zijn al overleden. Het schip met 150 passagiers in totaal ligt momenteel voor anker voor Kaapverdië. En er zijn gezondheidsmedewerkers aan boord. Eerder vandaag had de Wereldgezondheidsorganisatie gezegd dat het schip mocht aanmeren op de Canarische eilanden. Dat is Spaans grondgebied. Maar Spanje zegt dat het eerste medische gegevens van de zieke passagiers wil analyseren. Op dit moment zijn er al zeker 7 zieken aan boord en 2 van hen zijn al zeker besmet met dat hantavirus. We krijgen nog een paar felle buien. In het zuidoosten kan dat een onweer zijn. In het westen droger bij temperaturen tot 16 graden. Morgen start met regen. In de loop van de dag droger weer bij zo'n 14 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Op de E17 van Gent naar Rijssel moet je vertragen tussen Deerlijk en Kortrijk-Oost. Dat komt door een defect voertuig. Er zijn 2 rijstroken dicht. Naar Antwerpen 10 minuten erbij op de E313 vanaf Ranst. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Nederland 25 minuten tussen Linkeroever en Berchem. De linkerrijstrook is daar versperd door een ongeval. Op de buitenring rond Brussel een kwartier extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette.
2: Deze week zingen we volle bak mee.
3: Radio BNE Meezingers 500.
2: Ook Willy Sommers zingt heel graag mee met ons Radio BNE koor.
3: Hoor je Willy uit volle borst meedoen?
2: Ga dan snel naar het Radio BNE kanaal op 14 Max.
3: Stuur Willy zingt.
2: En maak kans op een superhandige DAB Plus radio.
3: Radio BNE.
4: Radio BNE, Meezingers 500.
3: Lars de Grote.

Bart Peters, met een brood voor morgen vroeg en met een eerste notering in de Radio BNE Meezingers 500. Op nummer 316. En we zitten duidelijk bij de artiesten van bij ons. Die zijn uitstekend vertegenwoordigd. En Paul Severs, die heeft een optimistische kijk op het weer. Zo te horen. Hey.

0: Deze evergreen die gaat zeker ook nog een eeuwigheid mee. Dankzij Louis Neefs, Laat ons een bloem. Een krachtige boodschap en dan nu de krachtige sound van Ike en Tina Turner. Ook van begin jaren 70 en op nummer 313 in de Radio BNE Meezingers 500.
1: You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish.

0: Jacques van Herp, dat is zijn echte naam. Eind deze maand wordt hij 80 jaar. En begin jaren 70 was hij verantwoordelijk voor een stijging van de populariteit van de naam Manuela.
1: Manuela.
0: Echt waar.
1: Manuela.
0: En allemaal door die ene meezinger. Drama. Manuela, op 312.
2: Deze week zingt Willy Sommers mee met ons Radio Bene-koor.
3: Zometeen kruipt hij weer achter de microfoon.
2: Heb je hem gehoord?
3: Ga dan snel naar het Radio Bene-kanaal op 14 Max.
2: Stuur Willy Zingt.
3: En maak kans op een superhandige DAB Plus radio.
4: Radio Bene.
5: Dovi viert 46 jaar, kreeg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
4: Dovi Keuken.
6: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Ik heb zin in...
6: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
8: Okie, taco doki.
6: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
12: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
13: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
12: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
11: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
12: Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

Barbara Dex, volgende week je gastvrouw bij Radio BNN. Gewoon genieten van maandag tot en met vrijdag. Van 10 tot 12 en nu op 311 in onze Meezingers 500. Goed gedaan zeg. Iemand als jij, prachtig nummer. En nu wegwezen met Les Humphrey Singers.

0: opgewarmd.
1: En ook Willy Sommers is helemaal klaar voor het optreden van zijn leven.
0: Hier zijn ze helemaal live met Na Na Na Na Na.
2: Hallo allemaal.
3: Na Na Na Na Na.
2: Dankjewel allemaal.
0: Dankjewel Willy. Het is nu al een hit. Ga snel naar het Radio BD-kanaal op VRT Max, klik op de knop Reageren en stuur het bericht Willy zingt. Je maakt kans op een schitterende dialoog.

Frank Boeijengroep en Linda. Geloof het of niet, maar Linda Verhoeven heeft net gereageerd. Ze zegt, ik hou vooral van de mix van deze Meezingers 500. Nu is een uitbundige evergreen en dan weer een ballade. Wel, Linda, nu wordt het weer wat rustiger. Dankzij Clouseau op nummer 308.

0: wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
1: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
0: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
1: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
0: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
1: Ah, dat is duidelijk.
0: Ja.
2: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op peugeot.be. Peugeot.
3: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Radio BNE, Meezingers 500.
5: De tijd van je leven.
4: VRT, Radio BNE. 307.

0: This is my life. En dat leven duurt ondertussen al 89 jaar. Shirley Bassey staat op nummer 307. En dan heb je nu een van die liedjes waarvan je twee versies gaat horen in deze Radio BNE Meezingers 500. Reinhard May, die mag als eerste.
1: Als de dag van toen hou ik van jou. Misschien oprechter en bewuster trouw. Want toch steeds weer is een dag zonder haar. Een verloren dag met stil verhaal.

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken zijn.

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden, zoals je in ieder boek lezen kan, waardoor en zag na al die lessen toch het doel versomberen. Want vandaag

als troost slechts een herinnering. Nog meer dan gisteren wacht ik nu op jou. Maar minder nog dan morgen als de dag begint. Als de dag van toen.

0: Het waren niet meteen de beste momenten in het leven van Lola en Rico en Tony, maar het is wel een heerlijke evergreen. Ook eentje om mee te zingen op 304. Barry Manilow uit de Copacabana.
1: Radio Beenik.
2: Meezingers 500.

0: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
1: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
0: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: VRT Radio BNE Live.
3: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
4: Oei, oei. Wie parkeert er nu onder een boom?
5: Oei, oei, oei.
6: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
4: Oh, Pascal, je bent een held.
6: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
7: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
6: Raadpleeg steeds de infofiche voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
8: Bij SuperXL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij SuperXL.
9: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldieprijs van maar €10. Dat is veel zalm voor weinig geld.
10: Check, check, check. Check de promo.
9: Aldi, altijd vers, altijd slim.
11: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
12: Elke medium meeneemt pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
13: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen Mama. Niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
2: Radio BNE.
14: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In een bedrijf in Genk in Limburg zijn 7 werknemers bevangen door rook nadat chloorgassen waren vrijgekomen. Dat is een zeer giftig geel-groen gas. Hoe die gassen zijn vrijgekomen, dat is nog niet duidelijk. De brandweer voert ter plaatse metingen uit. Nu, volgens de stad, is er wel geen gevaar voor wie in de buurt woont, maar de straat van het bedrijf is wel afgesloten voor het verkeer. De Boerenbond heeft kritiek op het drinkwaterplan van de Vlaamse regering. Dat plan moet ervoor zorgen dat het drinkwater overal in Vlaanderen aan de veiligheidsnormen van Europa voldoet. Maar de Boerenbond vindt dat de landbouwers worden benadeeld als ze sneller dan hun Europese collega's het gebruik van bepaalde bestrijdingsmiddelen moeten afbouwen. Dat zegt Boerenbond-voorzitter Lode Sijsens.
1: Het is goed dat dit plan alleszins al de inspanningen verdeelt over verschillende sectoren. Maar dat Vlaanderen voorop loopt ten opzichte van Europa voor het uitfaseren van gewasbeschermingsmiddelen, dat ondermijnt natuurlijk de concurrentiepositie van onze boeren. Dat betekent eigenlijk dat op sommige momenten Vlaamse landbouwers gewasbeschermingsmiddelen niet meer zullen kunnen gebruikt worden, terwijl die in steenworp verderop wel door Nederlandse of door Franse collega's kunnen gebruikt worden. En dat lijkt ons zeer absurd.
0: Op het assiseproces over de dodelijke aanrijding in Strepie in de provincie Henegouwen komen vandaag agenten getuigen die 4 jaar geleden als eerste ter plaatse kwamen. Ze beschreven hoe er overal slachtoffers op de grond lagen, net nadat de beschuldigde was ingereden op een groep carnavalisten. Op het proces zijn vanmiddag ook foto's getoond van de slachtoffers en van de zwarte BMW met verbrijzelde voorruit. Bij dat drama vielen 7 doden en 81 gewonden. Het proces zal nog enkele weken duren. En in Brugge heeft minister van Cultuur Caroline Genee de nieuwe kunsthal Brusk geopend. Ze heeft ook 10 miljoen euro aan nieuwe subsidies aangekondigd om het naburige Groeningen Museum te renoveren.
2: Wel, we hebben 27,5 miljoen betaald aan Brusk, dus deze nieuwe kunsthal. En we investeren ook 10 miljoen in de heraanleg van de buitensite. Dus we willen echt de verbinding maken met het oude, klassieke Groningen Museum en deze moderne kunsthal.
0: Vlaanderen is goed voor 60% van de kostprijs van die nieuwe kunsthal en Brugge betaalt de rest liever.

0: op een vrijdag voor het publiek met twee grote tentoonstellingen. We krijgen nog een paar felle buien. In het zuidoosten kan dat ook een onweer zijn. Morgen start ook met regen. In de loop van de dag wel droger weer bij zo'n 14 graden. Meer op 14nieuws.be.
1: Radio Bene.
2: Radio Bene, Meezingers 500.

0: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
1: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks voor maar €44,99.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
4: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
3: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
5: Radio BNE, meezingers 500.

0: Slim naar Antwerpen presenteert... De Wegwijzer. Je kent het wel. Je checkt het weer, het nieuws, je sociale media, maar check je ook je route. Dan zegt onze wegwijzer...
1: Met een snelle check, voor je vertrek, reis je vlot naar de juiste plek.
0: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
2: Voor optimale bescherming tegen de warmte... of tegen het geluid van regen... installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
3: Het is dolle dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
4: Elke medium meeneem pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
0: Medimarket wordt Merci Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van €100 en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
5: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid. Knaldi.
6: Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €4,99.
7: Check de promo.
6: Aldi. Altijd vers, altijd slim.

BNE Meezingers 500. VRT Radio BNE.

0: Dovi viert 46 jaar. Krijg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi
1: Keuken. Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
3: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
4: Gelukzakken?
3: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
4: Ah, chansaars.
3: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
5: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
6: Radio Bene.
7: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Minister Frank van den Broeke heeft een nieuw plan klaar om mensen uit armoede te halen en te houden. En Iran zou opnieuw Amerikaanse doelwitten aanvallen in het Midden-Oosten. Minister van Sociale Zaken Frank van den Broeke heeft een nieuw armoedebespreidingsplan klaar. Op dit moment loopt ongeveer 1 op de 10 mensen in ons land een risico op armoede. Het plan omvat verschillende maatregelen, vertelt minister van den Broeke.
1: Deze regering kan en moet dus vooruitgang boeken in de strijd tegen de armoede. Dat zal vooral gaan door het aanbieden van gepast werk. Dat zal vooral gaan door mensen te helpen die in schulden zitten. Dat zal vooral gaan door mensen ook te beschermen tegen zotte uitgaven die ze misschien gaan doen. Maar daar kunnen we echt vooruit. En dat is dus een plicht van deze regering.
0: In een bedrijf in Genk in Limburg zijn 7 werknemers bevangen door chloorgassen die waren vrijgekomen. Chloorgas is een zeer giftig geel-groen gas. Hoe die gassen zijn vrijgekomen is nog niet duidelijk. Volgens de stad is er wel geen gevaar voor wie in de buurt woont. De Boerenbond heeft kritiek op het drinkwaterplan van de Vlaamse regering. Dat plan moet ervoor zorgen dat het drinkwater overal in Vlaanderen aan de veiligheidsnormen voldoet. Maar de Boerenbond vindt dat de landbouwers worden benadeeld als ze sneller dan hun Europese collega's het gebruik van bepaalde bestrijdingsmiddelen moeten afbouwen. Dat zegt Boerenbondvoorzitter Lode Sijses.
2: Het is goed dat dit plan alleszins al de inspanningen verdeelt over verschillende sectoren. Maar dat Vlaanderen voorop loopt ten opzichte van Europa voor het uitfaseren van gewasbeschermingsmiddelen, dat ondermijnt natuurlijk de concurrentiepositie van onze boeren. Dat betekent eigenlijk dat op sommige momenten Vlaamse landbouwers gewasbeschermingsmiddelen niet meer zullen kunnen gebruikt worden, terwijl die in steenworp verderop wel door Nederlandse of door Franse collega's kunnen gebruikt worden. En dat lijkt ons zeer absurd.
0: Hulpverleners evacueren op dit moment 3 zieke passagiers van het cruiseschip waar het hantavirus is vastgesteld. 1 van hen is een Nederlander en die 3 worden naar Nederland gebracht voor verzorging. Het schip met in totaal 150 passagiers ligt momenteel voor de kust van Kaapverdië in West-Afrika. De Wereldgezondheidsorganisatie wil het laten aanmeren op de Canarische eilanden. Dat is Spaans grondgebied, maar Spanje heeft daar nog geen toestemming voor gegeven. Op dit moment zijn 3 passagiers door het virus overleden en er ligt ook nog iemand in een ziekenhuis in Zuid-Afrika. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat in totaal 7 passagiers besmet zijn. De Verenigde Arabische Emiraten melden nieuwe Iraanse aanvallen. De luchtafweer komt in actie om raketten en drones uit te schakelen. De aanval komt net nadat de Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, zei dat de gevechtspauze nog altijd van kracht

0: is in het Midden-Oosten. Mieke Strings, wat betekent dit nu allemaal?
1: Wel, Pete Hegseth en de stafchef van het Amerikaanse leger zeiden een paar uur geleden nog dat de aanvallen van Iran, ook de aanvallen op de belangrijke oliehaven in de Emiraten gisteren, tot nu toe niet zwaar genoeg wogen om te spreken over een einde aan het staakt het vuren. Al kwam er ook een waarschuwing om niet te ver te gaan. Maar bijna meteen daarna kwam er dus opnieuw een aanval. Iran is dus duidelijk niet onder de indruk. Het lijkt erop dat Amerikanen vooral niet willen dat de gevechten opnieuw oplaaien, maar dat Iran wel test hoe ver het kan gaan. Het staakt het vuren wordt dus ernstig op de proef gesteld. Afwachten hoeveel verder dit nog kan gaan.
0: En in Brugge heeft minister van Cultuur Genee de nieuwe kunsthal Brusk geopend. Ze maakt ook 10 miljoen euro extra vrij voor de renovatie van het naburige Groeningen Museum. Christine Bonneure ging kijken.
2: Wat verscholen en toch pal in het centrum staat Brusk. Een gloednieuwe kunsthal. Iets waar Brugge al lang van droomde, zegt burgemeester De Vouw.
3: Brusk zal dienen als een plaats voor tijdelijke tentoonstellingen. Maar niet alleen over middeleeuwse kunst, antieke kunst, maar ook over heel moderne kunst. En hier maken we de perfecte combinatie.
2: De eerste expo, Breedbeeld, toont met prachtige kaarten, schilderijen en handschriften hoe internationaal Brugge was in de middeleeuwen. Om je vanuit een ander perspectief te doen kijken, zegt curator Peter Frankopan.
4: That tells the story of Bruges in a way that is thought-provoking, but not aggressive. Doesn't tell people that they're wrong, but opens up new windows.
2: Een tweede expo is radicaal hedendaags. De Turks-Amerikaanse kunstenaar Refik Anadol dompelt je onder in AI, in beeld en geluid, gevoed door data uit Brugge.
0: Brusk gaat vrijdag open voor het publiek. Er is het hele weekend een gratis feestprogramma in Brugge. Vanavond is er vooral in het zuidoosten nog kans op een bui of een onweer. In de rest van het land enkel lichte regen bij temperaturen tot 11 graden vannacht. Morgen regent het nog in het centrum en oosten. In het westen droger met opklaringen bij temperaturen tot 14 graden. Dit nieuws begon met een nieuw plan van minister Van den Broeke om te vermijden dat mensen in ons land in armoede belanden. De minister wil vooral zoveel mogelijk mensen aan het werk krijgen, want een job is volgens hem de beste manier om weg te geraken uit armoede. Meer daarover ook in de app van 14 Nieuws.
5: Radio Bene.
6: Radio Bene, Meezingers 500.

0: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
1: Amai, dat wordt vlammen.
0: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be. Slim naar Antwerpen presenteert...
2: De Wegwijzer.
0: Je kent het wel. Je checkt het weer, het nieuws, je sociale media, maar check je ook je route. Dan zegt onze wegwijzer...
3: Met een snelle check voor je vertrek reis je vlot naar de juiste plek.
0: Plan je route met Slim naar Antwerpen.

0: 6,95 €. Enkel als je bestelt via de app. Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
1: Radio Bene.
2: De tijd van je leven.
1: Radio Bene. Meezingers.

0: grote promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar €4,99.
1: Check de promo.
0: Aldi. Altijd vers, altijd slim. Radio B.

0: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldieprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
1: Check, check, check. Check de promo.
0: Aldi, altijd vers, altijd slim.
2: VRT Radio BNE Live.
3: Van het is bij Pizza Hut.
4: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
5: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
6: Radio BNE.
7: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: zes uur een heel goede avond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Minister Frank van den Broeke heeft een nieuw plan klaar om mensen uit armoede te halen en te houden. TV- en radiopresentator Hans Otte is overleden. En Iran zou opnieuw Amerikaanse doelwitten aanvallen in het Midden-Oosten. Minister van Sociale Zaken Frank van den Broeke heeft een nieuw plan klaar om mensen uit de armoede te halen en te houden. Op dit moment loopt ongeveer 1 op de 10 mensen in ons land een risico op armoede. Liene Koman vertelt wat de minister van plan is.
1: Dit plan moet meer mensen aan het werk zetten, want werk is de beste weg uit armoede, zegt minister van den Broeke. Er gaat daarom extra budget naar de OCMW's.
2: We willen ervoor zorgen dat de mensen die aankloppen bij het OCMW allemaal stappen in een afspraak waarbij gezocht wordt naar mogelijkheden om aan het werk te gaan. En OCMW's die daarin succesvol zijn, die zullen uit dat extra budget het grootste deel krijgen.
1: Daarnaast wordt de schuldindustrie aangepakt. Collectieve schuldbemiddeling zal nog hoogstens 5 jaar mogen duren. Wie in een traject zit, zal ook beter begeleid worden om er bovenop te geraken. Het plan moet ook een antwoord bieden op enkele omstreden maatregelen van de federale regering, zoals de werkloosheidsuitkeringen beperken in de tijd. Dat was nodig, maar het is ook een risico, herkent Van den Broeke.
2: Die hervormingen brengen ook wel een risico mee, namelijk het risico dat mensen gewoon hun uitkering kwijt zijn en toch geen werk vinden. Daar moet je dus een armoedeplan op inzetten en dat is ook wat we doen.
0: Televisiepresentator en radiomaker Hans Otte is overleden. Hij had een lange carrière in de media, onder andere als presentator van tv-programma's zoals Temptation Island en The Block op het vroegere VT4. Hij was ook de man achter het satirische programma Commissaris O op Studio Brussel en hij was ook te gast in de Radio 2-programma's De Weekwatchers en De Zoete Inval. Sinds vorig jaar presenteerde hij ook op radiozender Nostalgie. Gisteren werd hij in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis nadat hij bewusteloos was aangetroffen in zijn huis in Mechelen. Hij werd 55. De Watercoalitie, dat is een samenwerkingsverband van 14 milieu- en natuurorganisaties, reageert kritisch op het drinkwaterplan van de Vlaamse regering. Het plan blijft te vaag en ook veel te vrijblijvend, zegt woordvoerder Helene de Smet.
3: Er zitten heel veel plannen in het plan en de uitwerking daarvan zal nog moeten uitwijzen of dat er een grote verbetering zal zijn van ons drinkwater. Kijken we bijvoorbeeld naar het uitfaseringsplan voor pesticiden, dan vinden we dat een stap vooruit. Maar je ziet dat er heel beperkt gekozen wordt voor een aantal pesticiden, dat die deadlines heel ver in de toekomst liggen, dat er veel randvoorwaarden aan verbonden zijn. Vandaar blijft dat toch allemaal redelijk vaag.
0: Hulpverleners evacueren op dit moment 3 zieke passagiers van het cruiseschip waar het hantavirus is vastgesteld. 1 van hen is een Nederlander. Het schip met in totaal 150 passagiers ligt momenteel voor de kust van Kaapverdië in West-Afrika. De Wereldgezondheidsorganisatie wil het laten aanmeren op de Canarische eilanden. Dat is Spaans grondgebied, maar Spanje heeft daar nog geen toestemming voor gegeven. Op dit moment zijn 3 passagiers door het virus overleden en er ligt ook iemand in een ziekenhuis in Zuid-Afrika. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat in totaal 7 passagiers besmet zijn. De Verenigde Arabische Emiraten melden nieuwe Iraanse aanvallen op Amerikaanse doelwitten in het Midden-Oosten. De luchtafweer weet de raketten en drones van Iran wel uit te schakelen. De aanval komt net nadat de Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth zei dat de gevechtspauze nog altijd van kracht is in het Midden-Oosten. Mieke Strings, wat betekent dit nu?
4: Wel, Pete Hegseth en de stafchef van het Amerikaanse leger zeiden een paar uur geleden nog dat de aanvallen van Iran, ook de aanvallen op de belangrijke oliehaven in de Emiraten gisteren, tot nu toe

0: niet zwaar genoeg wogen om te spreken over een einde aan het staakt het vuren. Al kwam er ook een waarschuwing om niet te ver te gaan. Maar bijna meteen daarna kwam er dus opnieuw een aanval. Iran is dus duidelijk niet onder de indruk. Het lijkt erop dat Amerikanen vooral niet willen dat de gevechten opnieuw oplaaien, maar dat Iran wel test hoe ver het kan gaan. Het staakt het vuren wordt dus ernstig op de proef gesteld. Afwachten hoeveel verder dit nog kan gaan.
1: En in het wielrennen is onze Lotte Kopecky tweede geworden in de derde rit van de Ronde van Spanje. De Française Kerbaul won. Zij bleef net uit de greep van een eerste groep waarvan Kopecky de sprint won. Ook in de openingsrit, eergisteren was dat, was onze landgenote al tweede geworden. In de algemene stand nadert ze op tot op 2 seconden van de Duitse Koch. Die blijft eerste in het klassement. Vanavond is er vooral in het zuidoosten nog kans op een bui of een onweer. In de rest van het land enkel lichte regen bij temperaturen tot 11 graden vannacht. Morgen regent het nog in het centrum en in het oosten. In het westen droger weer met ook opklaringen bij temperaturen tot 14 graden. Dit nieuws begon met een nieuw plan van minister Van den Broeke om te vermijden dat mensen in ons land in de armoede belanden. De minister wil vooral zoveel mogelijk mensen aan het werk krijgen, want een job is volgens hem de beste manier om weg te geraken uit armoede. Meer daarover ook in de app van Nieuws.
2: Radio Bene.
3: Radio Bene, Meezingers 500.

0: Profel.
1: Profel staat al meer dan 75 jaar voor Belgische kwaliteit. Profel. Ramen en deuren met glasheldere beloften. Meer info op profel.be.
2: Bij Super XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Super XL. Love to see you
3: shine. Met de Super Plus deals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Ik heb zin in...
3: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
5: Okie, taco dokie.
3: Koken en besparen doe je met de Super Plus deals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Radio BNE, Meezingers 500.

0: Meezingers 500.
1: Love is a burning thing, and it makes

0: 366.
1: Mijn vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

0: Dovi viert 46 jaar. Krijg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi
1: Keuken. Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
1: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
5: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
4: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar 2,49 euro voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
6: Radio BNE.
7: Meezingers 500.
8: De tijd van je leven. VRT Radio BNE.
7: 364.
9: Daar midden in de Vlaanders. Weggestoken tussen de sparrenbossen ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijtjes. Uit hier wat groter dan het andere. Natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neefjes, den dien ze hier doet gerne. Maar ze zijn nog niet staan. Hij heeft er partan een liedje van gemokt. Met huils kunnen worden. En als dit zoveel voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden. Dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

Maar ja, wat doe je dan? Zo'n zot geweld, dat valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met het potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden dat de wilden. En dan is het dan hier stil. Maar zijn vier, dat is ze gewoon niet te zien. En als de Chavez voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

en de Jorngever bij. En ze wiert zij 29. En ze kwam ik hier van de messen alleen tussen de velden op een welen. En ik zag er. Dat is nee of dat is nooit, paasje. En ieder tenen. En hij zei wijfeken. Ik zie haar gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

0: en zal goed geluisterd. En binst, dat ze hem een todde gaf, schettige zij met haar gat.
1: Radio Bene, Meezingers 500.
2: Radio Bene.
1: 363.

0: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut.
1: Elke medium meeneem pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
0: Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut.
2: De lente. Die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk. De voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.

0: Bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
1: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al eens nagedacht over uw pensioen.
0: Doen we wel. Argenta.
2: Zo simpel kan het zijn.
3: Radio BNE.
4: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: VRT Nieuws met Brecht Schaapigs. Televisie- en radiopresentator Hans Otte is overleden. Otte heeft een lange carrière gehad in de media. Hij begon hier bij de publieke omroep begin jaren 90. Zo presenteerde hij het hitparadeprogramma de TV1 Top 30. Een fragment.
1: Dit is dus de allereerste TV1 Top 30 vanop de toren van het omroepcentrum. Maar je weet het, morgen kan je dus de volledige Top 30 op de radio beluisteren met Guy. Maar na 20 jaar radio, nu ook op televisie, de leukste, de beste, zeg ze nog eens een woord, de opwindendste clips op televisie, elke vrijdag 6:30.
0: Otte was ook de man achter het satirisch programma Commissaris O op Studio Brussel. Op televisie was hij ook te zien op VTM en VT4, waar hij onder meer Temptation Island en The Block presenteerde. Sinds vorig jaar was hij ook te horen op radiozender Nostalgie. Hans Otte was 55. Minister van Sociale Zaken Frank van den Broeke van Vooruit heeft een nieuw plan klaar om armoede te bestrijden. Op dit moment loopt ongeveer 1 op de 10 mensen in ons land het risico om in de armoede te belanden. Het plan van de minister pakt onder meer de schuldindustrie aan. Zo zal collectieve schuldbemiddeling nog hoogstens 5 jaar mogen duren, zegt Frank van den Broeke.
2: Dat duurt vaak veel langer in ons land. Dat is eigenlijk niet goed. Mensen raken nooit meer uit de problemen op die manier. Willen ook de kinderen van ouders die zich in schulden hebben gewerkt, beter beschermen. Je moet ervoor zorgen dat er voor de kinderen toch genoeg overblijft of dat ze zouden kunnen deelnemen aan het gewone leven van kinderen, van uitstapjes over dingen die kinderen nodig hebben.
0: En de OCMW's krijgen ook extra budget om meer mensen te begeleiden naar werk om zo uit de armoede te geraken. De partij Groen reageert zwaar ontgoocheld op het drinkwaterplan van de Vlaamse regering. Pas vanaf 2036 wordt het voor landbouwers verboden om meststoffen met PFAS te gebruiken. PFAS zijn schadelijke stoffen voor mens en milieu. 2036 is voor Groen veel te laat, want de toestand is hoogdringend en ernstig, zegt Vlaams parlementslid Mieke Schouwvliegen.
3: Uit 1 op de 4 kranen in Vlaanderen stroomt water met zoveel PFAS dat het niet veilig is om kleine kinderen van te laten drinken. Sorry, maar dat is toch wel ernstig. Een van de antwoorden op dat probleem is een verbod op het gebruik van PFAS-pesticiden. En de Vlaamse regering slaagt erin om een akkoord te sluiten over 10 jaar dat dat maar verboden wordt. Dat is toch ongelooflijk.
0: En in de derde rit van de wielerronde van Spanje is Lotte Kopecky tweede geworden. De Française Kerbaol won. Zij bleef net uit de greep van een groepje waarvan Kopecky de snelste was. In de algemene stand nadert zij tot op 2 seconden van de leider, de Duitse Koch. Het weer vanavond nog wat lichte regen bij temperaturen van 8 tot 11 graden. Morgen regen in het centrum en het oosten. In het westen droger met opklaringen bij temperaturen tot 14 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio Bene, meezingers 500.

0: Slingers 500.
1: VRT Radio Binnen.

0: Dovi viert 46 jaar. Krijg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi Keuken.
1: Radio Bene.

Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen Mama. Niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos.

0: Mijns Brecht Schaprechts. Over een week op 12 mei zal er geen enkel toestel landen of vertrekken op de luchthaven van Charleroi, dat meldt de uitbater vanavond. Volgende dinsdag houden de drie grote vakbonden een nationale actiedag en betoging tegen het beleid van de regering. Wegens een gebrek aan personeel dan is er geen garantie voor de veiligheid, klinkt het. Passagiers kunnen hun vlucht omboeken of krijgen hun geld terug. Brussels Airport liet eerder al weten dat in Zaventem minder dan de helft van de vluchten kan vertrekken. De Antwerpse afvalverbrander Indaver mag voorlopig geen afval met hoge concentraties PFAS meer verbranden. Dat heeft de Vlaamse overheid beslist. PFAS zijn chemische stoffen die schadelijk zijn voor mens en milieu. Onderzoek heeft aangetoond dat metingen rond de site van Indaver in Stabroek mogelijk onvolledig waren. En Vlaanderen wil nu voorkomen dat de vervuiling in de bodem er nog groter wordt. Je hoort Joris Mones van het departement Zorg.
1: Enerzijds hebben wij vastgesteld uit recent onderzoek dat Indaver geen volledig zicht heeft op hun PFAS-uitstoot. Ze hebben eerder wel al metingen gedaan, maar die lijken toch een onderschatting te zijn van de verschillende PFAS-verbindingen die zij uitstoten. Anderzijds heeft recent bodemonderzoek ook aangetoond dat de omgeving rond Indaver al een behoorlijke belasting heeft met PFAS en dat we dus uit voorzorg moeten vermijden dat daar nog bijkomende belasting in de omgeving neervalt.
0: Indaver is het enige bedrijf in ons land dat PFAS mag verbranden. Verdacht pakket dat gisteren is gevonden op een trein in het station Brussel-Zuid heeft een grote impact gehad op het treinverkeer. Volgens spoornetbeheerder Infrabel leidde het incident tot 160 uur vertraging. In totaal werden 266 treinen deels of helemaal afgeschaft. Het treinverkeer van en naar Brussel-Zuid was ruim een uur lang onderbroken. Het pakket bleek uiteindelijk onschadelijk te zijn. Er komen veel bedroefde reacties binnen na het nieuws over het overlijden van televisie- en radiomaker Hans Olte. Olte had een lange carrière in de media. Hij begon hier bij de publieke omroep op TV1, werkte daarna ook voor VTM en VT4. Op de radio had hij programma's op Studio Brussel en sinds vorig jaar was hij te horen op Nostalgie. Filmmaker Jan Verheijen typeert Olte als een veelzijdig man.
2: Hans was niet alleen een creatieve geest, maar ook een ondernemer, hè, dat hotel-restaurant-complex dat hij op het eilandje heeft neergepoot, dat was toch wel zeer indrukwekkend. Dus het is om er een vreselijk, veel te veel gebruikte term bij te halen, hij was dus echt zo een creatieve duizendpoot.
0: Hans Sotte was 55. Het weer vanavond regen in het centrum en het oosten. Vannacht temperaturen tot 11 graden. Ook morgen eerst nog regen in het centrum en het oosten. In de loop van de dag wordt het droger. In het westen is het droger met opklaringen en tot 14 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio Bene.
4: Radio Bene, meezingers 500.

Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Mee

Dat ik veel van je hou, dat hoef ik je niet te verklaren. Een zeeman is dol op zijn kinderen en vrouw.

meezingers 500. Radio B.

0: 30 richtte met zijn wagen een ravage aan in Leipzig. In een voetgangerszone in het centrum reed hij met hoge snelheid verschillende mensen aan. Daarbij vielen 2 doden en mogelijk ging het om een wanhoopsdaad. De Antwerpse afvalverbrander Indaver mag voorlopig geen afval meer verbranden met hoge concentraties PFAS. Dat heeft de Vlaamse overheid beslist. PFAS zijn chemische stoffen die schadelijk zijn voor mens en milieu. Recent onderzoek heeft aangetoond dat de bodem rond de site van Indaver in Stabroek mogelijk erger vervuild is dan gedacht. Vlaanderen wil nu voorkomen dat die vervuiling nog groter wordt. Joris Molens van het departement Zorg.
1: Het bodemonderzoek heeft toch aangetoond dat daar in de omgeving al een behoorlijke PFAS-belasting is, zowel in landbouwgebied als in gebied waar mensen wonen. Nu, PFAS zorgt niet voor een acuut, onmiddellijk gezondheidsrisico, maar we moeten wel vermijden dat risico's op aanhoudende en veelvuldige blootstelling, dat die zo beperkt mogelijk zijn. Vandaar nu ook deze ingreep bij Indaver, om dus te vermijden dat mensen nog meer blootgesteld worden aan PFAS dan al het geval is.
0: Indaver is het enige bedrijf in ons land dat PFAS mag verbranden. Er komen veel bedroefde reacties binnen na het nieuws over het overlijden van televisie- en radiomaker Hans Otte. Otte had een lange carrière in de media. Hij begon hier bij de publieke omroep als presentator op DV1. Hij werkte daarna ook voor VTM en VT4. Daar nam hij onder meer actrice en presentatrice Cara van der Ouwera onder zijn vleugels. Dat vertelt ze zelf.
2: Hij is mijn mentor geweest in die prille beginjaren waar voor jou alles moet opstarten. Je kent de wereld niet en hij heeft mij gewoon de kneepjes van het vak geleerd. Ik heb heel veel aan hem te danken. Hij was heel joviaal in de omgang. Een moppetapper, ook een gangmaker. Iemand die kamervullend kon zijn. Maar hij kon ook heel integer zijn. Echt zo'n een goede gast.
0: Op de radio had hij een programma op Studio Brussel, Commissaris O. En sinds vorig jaar was hij te horen op Nostalgie. Hans Otte was 55. Het weer vanavond regen in het centrum en het oosten. Temperaturen van 8 tot 11 graden. Ook morgen eerst nog regen in het centrum en het oosten. In de loop van de dag wordt het droger. In het westen is het droger met opklaringen bij temperaturen tot 14 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio Bene.
4: Radio Bene, Meezingers 500.

met Brecht Schaprechts. De vermoedelijke dader van de dodelijke aanrijding van gisteren in Leipzig wordt geïnterneerd. Dat meldt het Duitse parket. Volgens de onderzoeksrechter zijn er ernstige aanwijzingen dat de man in een toestand was die zijn strafrechtelijke verantwoordelijkheid vermindert. En daarom moet hij nu naar een psychiatrische instelling. Tot eind april verbleef de man al in een instelling, maar er zouden geen medische redenen zijn geweest om hem daar te houden, klinkt het. De man

0: Anker ligt in Kaapverdië, een eilandengroep voor de westkust van Afrika. De bedoeling is dat ze naar Nederland worden overgevlogen. Op dit moment zijn 3 passagiers van dat schip overleden. 1 besmette passagier ligt in een ziekenhuis in Zuid-Afrika. Het is nog niet duidelijk of er een directe link is. Over een week op 12 mei zal er geen enkel toestel landen of vertrekken vanop de luchthaven van Charleroi, dat meldt de uitbater vanavond. Volgende dinsdag houden de 3 grote vakbonden een nationale actiedag en betoging tegen het beleid van de regering. Wegens een gebrek aan personeel dan is er geen garantie voor de veiligheid. Passagiers kunnen hun vlucht omboeken of krijgen hun geld terug. Brussels Airport liet eerder al weten dat in Zaventem minder dan de helft van de vluchten kan vertrekken. Veel bedroefde reacties na het nieuws over het overlijden van tv- en radiomaker Hans Otte. Hij had een lange carrière in de media. Hij begon hier bij de publieke omroep als presentator van het top 30-programma Bingo op TV1. Een fragment.
1: Dit is dus de allereerste TV1 top 30 vanop de toren van het Omroepcentrum. Maar je weet het, morgen kan je dus de volledige top 30 op de radio beluisteren met Guy. Maar na 20 jaar radio, nu ook op televisie, de leukste, de beste, zeg ze nog eens een woord, de opwindendste clips op televisie, elke vrijdag 6:30.
0: Hans Otte werkte daarna ook voor VTM en VT4. Daar nam hij onder meer actrice en presentatrice Cara van der Ouwera onder zijn vleugels. Dat vertelt ze zelf.
2: Hij is mijn mentor geweest in die prille beginjaren waar voor jou alles moet opstarten. Je kent de wereld niet en hij heeft mij gewoon de kneepjes van het vak geleerd. Ik heb heel veel aan hem te danken. Hij was heel joviaal in de omgang. Een moppetapper, ook een gangmaker. Iemand die kamervullend kon zijn. Maar hij kon ook heel integer zijn. Echt zo'n een goede gast.
0: En op de radio had hij een programma op Studio in Brussel, Commissaris O. En sinds vorig jaar was hij te horen op Nostalgie. Hans Otte was 55. Sport in de halve finales van de Champions League voetbal leidt Arsenal bij de rust met 1-0 tegen Atletico Madrid. Leandro Trossard staat in de basis bij Arsenal. Hij lag aan de basis van de 1-0 van Saka. De heenmatch was op 1-1 geëindigd. Bij deze stand gaat Arsenal dus naar de finale. De volleybal heeft Mazeik zo net ook de 2e wedstrijd om de landstitel gewonnen van Roeselare. Voor eigen publiek won Mazeik met 3-0. De Limburgers hadden ook al de 1e wedstrijd gewonnen. Als ze nu nog 1 keer winnen, dan is Mazeik de nieuwe kampioen. Het weer vannacht, regen in het centrum en het oosten. In het zuidoosten kans op onweer met mogelijk veel regen daar tot 30 liter per vierkante meter. Temperatuur vannacht tot 11 graden. Morgen nog regen in het centrum en het oosten. In de loop van de dag wordt het wel droger. In het westen opklaringen en tot 14 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Het is 11:00, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. De aanvallende fase van de oorlog met Iran is voorbij. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd op een persconferentie. Volgens Rubio is operatie Epic Fury klaar en zijn de doelen bereikt. De volgende stap is een overeenkomst met Iran over de heropening van de straat van Hormuz. Die is cruciaal voor de wereldeconomie.
1: De operatie Epic Fury is concluded. We achieved the objectives of that operation. We would prefer the path of peace. What the president would prefer is a deal. A full opening of the strait so the world can get back to normal. That's the route he prefers. That is so far not the route that Iran has chosen.
0: Ja, Iran is nog niet klaar voor een deal, zegt Rubio. En daarom helpt de VS schepen door die straat van Hormuz. Sinds 8 april geldt er een staakt het vuren tussen de Verenigde Staten en Iran. De voorbije dagen zou Iran dat bestand hebben geschonden. Onder meer met luchtaanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Maar Iran ontkent dat.

Die passagiers van dat schip overleden. Een besmette passagier ligt in een ziekenhuis in Zuid-Afrika. Het is nog altijd niet duidelijk of er een directe link is. Sport in het voetbal heeft Arsenal zich als eerste geplaatst voor de finale van de Champions League. De Londense topclub had genoeg aan een 1-0 zege tegen Atletico Madrid nadat de heenmatch op 1-1 was geëindigd. Na een schot van rode duivel Leandro Trossard kon Saka de enige goal van de wedstrijd maken. Arsenal speelt de finale tegen Bayern München of titelverdediger Paris Saint-Germain, die tweede halve finale is morgen. En in het volleybal heeft Marseille ook de tweede wedstrijd om de landstitel gewonnen van Roeselare. Voor eigen publiek won Marseille met 3-0, setstanden 25-11, 25-21 en 25-16. De Limburgers hadden ook al de eerste wedstrijd gewonnen. En als ze Roeselare nu nog één keer kunnen kloppen, dan is Marseille de nieuwe kampioen. Vannacht regen in het centrum en het oosten. In het zuidoosten kans op onweer met mogelijk veel regen tot 30 liter per vierkante meter. Temperaturen van 8 tot 11 graden. Ook morgen regen in het centrum en het oosten. In de loop van de dag wordt het droger. In het westen opklaringen, temperaturen tot 14 graden. Meer op vrtnieuws.be.

Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Fulegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen... Ja, dat zullen er wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo...

0: met Brecht Schaprechts. De aanvallende fase van de oorlog met Iran is voorbij. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd op een persconferentie. Volgens Rubio is operatie Epic Fury klaar en zijn de doelen bereikt. De volgende stap nu is een overeenkomst met Iran over de heropening van de Straat van Hormuz. Die is cruciaal voor de wereldeconomie.
1: The operation Epic Fury is concluded. We achieved the objectives of that operation. We would prefer the path of peace. What the president would prefer is a deal. A full opening of the strait so the world can get back to normal. That's the route he prefers. That is so far not the route that Iran has chosen.
0: Ja, president Trump is klaar voor een deal, zegt Rubio, maar Iran nog niet. Daarom helpt de VS nu schepen door die straat van Hormuz. De VS en Israël begonnen op 28 februari met gezamenlijke aanvallen op Iran. Sinds 8 april geldt er een staakt het vuren. De voorbije dagen zou Iran dat bestand hebben geschonden, onder meer met luchtaanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten, maar Iran ontkent dat. Een Nederlandse cruiseschip dat is getroffen door een mogelijke uitbraak van het Hantavirus mag binnen enkele dagen aanmeren in de Canarische eilanden. Dat meldt de Spaanse overheid vanavond laat. Daar zullen de bemanning en de passagiers worden onderzocht. Het schip ligt nu geblokkeerd bij de eilandengroep Kaapverdië voor de westkust van Afrika en ten zuiden van de Canarische eilanden.

0: enige doelpunt in Londen. Het verschil met Atletico Madrid was opnieuw niet groot, maar Arsenal was wel de gevaarlijkste ploeg en kort voor rust kon Bukayo Saka scoren na een schot van Trossard. Atletico probeerde te reageren, claimde twee keer een strafschop, kreeg die niet, terwijl aan de overkant Gyökeres de kans op de 2-0 miste. Maar één doelpunt volstond dus voor de finale, pas de tweede ooit voor Arsenal, met Bayern München of Paris Saint-Germain als tegenstander.
1: In het volleybal heeft Mazeik ook de tweede wedstrijd om de landstitel gewonnen van Roeselare. Voor eigen publiek won Mazeik met 3-0. Setstanden 25-11, 25-21 en 25-16. De Limburgers hadden dus al die eerste wedstrijd ook gewonnen. Als Roeselare nog één keer kloppen, dan is Mazeik de nieuwe kampioen. Het was een avond met veel bedroefde reacties na het nieuws over het overlijden van tv- en radiomaker Hans Otte. Hij had een lange carrière in de media. Otte begon hier bij de publieke omroep eind jaren 80 als presentator van het top 30-programma Bingo op TV1. Een fragment.
2: Dit is dus de allereerste TV1 top 30 van op de toren van het omroepcentrum. Maar je weet het, morgen kan je dus de volledige top 30 op de radio beluisteren met Guy. Maar na 20 jaar radio, nu ook op televisie, de leukste, de beste, zeg ze nog eens een woord, de opwindendste clips op televisie, elke vrijdag 6:30.
1: En zelf had hij op de radio een programma op Studio Brussel, Commissaris O. En sinds vorig jaar was hij ook te horen op Nostalgie. Hans Otte was 55. Vannacht regen in het centrum en het oosten. In het zuidoosten kans op onweer met mogelijk veel regen daar. Tot 30 liter per vierkante meter. Temperaturen vannacht tot 11 graden. Ook morgen regen in het centrum en het oosten. In de loop van de dag wordt het wel droger. In het westen opklaringen en tot 14 graden. Zo, dinsdag 5 mei. Zit erop. Een goede nacht.

0: is 1 uur en heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Als het van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke afhangt, mag het remgeld, het geld dat je zelf betaalt bij een doktersbezoek, omhoog. Op dit moment bedraagt het deel dat je zelf betaalt bij een consultatie bij de huisarts 4 euro. Wie het financieel moeilijker heeft, betaalt nog minder, namelijk 1 of 3 euro. Een stijging kan voor de minister van Vooruit, maar dat extra geld moet dan wel gaan naar meer investeringen in de zorg, zei hij in Ter Zake dinsdagavond.
1: Voor mij kan dat, maar belangrijk is, wat doe je daar dan mee? En we hebben inderdaad eigenlijk die principiële beslissing hebben we eigenlijk al genomen in de regering. Ik heb namelijk zelf wel ook gezien, en mijn collega's in de regering ook, dat als je meer geld wilt om te investeren in het zorgpersoneel, dat is echt nodig. Als je een mooi sociaal akkoord wil kunnen maken voor de verpleegkundigen, de zorgkundigen in de ziekenhuizen. Als je inderdaad meer geld wilt voor nieuwe medicamenten, ja, je moet het wel ergens vinden.
0: De discussie over het remgeld is al langer aan de gang. Vorig jaar stelde N-VA-voorzitter Van Peel nog voor om te besparen door het remgeld te verhogen. Het Nederlandse cruiseschip dat is getroffen door een mogelijke uitbraak van het Hantavirus mag binnen enkele dagen aanmeren aan de Canarische eilanden. Dat meldt de Spaanse overheid dinsdagavond. Daar zullen de bemanning en passagiers worden onderzocht. Het schip ligt nu geblokkeerd bij de eilandengroep Kaapverdië voor de westkust van Afrika en ten zuiden van de Canarische eilanden. 3 mensen die aan boord waren zijn overleden. Wellicht zullen 3 mensen die ziek zijn morgen geëvacueerd worden. Medische vliegtuigen zijn onderweg naar het schip en de bedoeling is dat ze naar Nederland worden overgevlogen. Arsenal heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van de Champions League voetbal. Arsenal had genoeg aan een 1-0 zege tegen Atletico Madrid nadat de heenmatch op 1-1 was geëindigd. Na een schot van

Vanmiddag krijgen we regen in het centrum en het oosten van het land. Elders opklaringen. In de loop van de dag wordt het dan droger en maximaal tot 14 graden. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd op 14nieuws.be.

liefde voor altijd. Ja, dat wil toch iedereen. Liefde voor altijd. Smoorverliefd van kop tot

0: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. De Verenigde Staten zullen even geen schepen meer begeleiden door de Straat van Hormuz. Dat heeft de Amerikaanse president Trump gezegd op zijn sociaal media kanaal Truth Social. Volgens Trump is die pauze er om te bekijken of er een overeenkomst kan worden afgerond met Iran over vrede en ook over de Straat van Hormuz. Eerder dinsdagavond had de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, al gezegd dat de aanvallende fase in de oorlog tegen Iran voorbij is. Volgens Rubio is operatie Epic Fury klaar en zijn de doelen bereikt. Ook hij had het over de Straat van Hormuz en dat de volgende stap een overeenkomst is met Iran over de heropening.
1: The operation Epic Fury is concluded. We achieved the objectives of that operation. We would prefer the path of peace. What the president would prefer is a deal, a full opening of the strait so the world can get back to normal. That's the route he prefers. That is so far not the route that Iran has chosen.
0: De Amerikaanse blokkade van Iraanse havens zou voorlopig wel van kracht blijven. Oekraïne heeft dinsdagavond een drone-aanval uitgevoerd op het door Rusland geannexeerde schiereiland de Krim. Volgens Russische autoriteiten zijn er daarbij 5 doden gevallen. Oekraïne meldde eerder op de dag dat in verschillende steden in totaal 21 doden waren gevallen door Russische luchtaanvallen. Rusland kondigt een staakt het vuur aan op 9 mei, de dag waarop Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Zelensky kondigde ook een staakt het vuur aan vanaf vannacht. Als het van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke afhangt, mag het remgeld, dat is het geld dat je zelf betaalt bij een doktersbezoek, dat geld mag omhoog. Op dit moment bedraagt het deel dat je zelf betaalt bij een consultatie bij de huisarts 4 euro. Wie het financieel moeilijker heeft, betaalt nog minder, namelijk 1 of 3 euro. Een stijging kan voor de minister van Vooruit, maar dat extra geld moet dan wel gaan naar meer investeringen in de zorg. Dat zei je in Ter Zake dinsdagavond.
2: Voor mij kan dat, maar belangrijk is, wat doe je daar dan mee? En we hebben inderdaad eigenlijk die principiële beslissing hebben we eigenlijk al genomen in de regering. Ik heb namelijk zelf wel ook gezien, en mijn collega's in de regering ook, dat als je meer geld wilt om te investeren in het zorgpersoneel, dat is echt nodig. Als je een mooi sociaal akkoord wil kunnen maken voor de verpleegkundigen, de zorgkundigen in de ziekenhuizen. Als je inderdaad